0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orri, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
0: Dit is

0: gaat VBRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao. Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam! Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Je

In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

veel hard te wensen, verscholen achter leed. Het licht schijnt maar al te vaak voor wie alles al heeft. Maar wat met een kind zo weerloos klein dat nog

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: België heeft in zijn openingsmatch op het WK voetbal 1-1 gelijk gespeeld tegen Egypte. Dat ging onder een loden zon in Seattle erg moeizaam. Egypte kwam via Ashour op voorsprong na 19 minuten en creëerde daarna nog enkele reuze kansen. De Rode Duivels raakten pas even over het uur lang zij, dankzij een ongoal van Hani. Mechelen en de ingevallen Lukaku kregen nog grote kopkansen, maar het bleef 1-1. Eerder op de avond bleef regerend Europees kampioen en medefavoriet Spanje steken op 0-0 tegen debutant Kaapverdië, vooraf omschreven als zwakke broer van de poelen. Zelfs toen het in de slotfase sterspelers Jamal en Williams inbracht, kon Spanje de verdediging niet ontwrichten. Spanje speelt in de volgende twee groepswedstrijden tegen Saoedi-Arabië en Uruguay. Lotfi Mostefa, schepen van huisvesting voor de PS in Anderlecht, moet tijdelijk een stap opzij zetten als voorzitter van woonmaatschappij De Anderlechtse Haard. Onlangs was gebleken dat hij de toewijzing van sociale woningen in de gemeente in hoge mate beïnvloedt. Dat Mostefa nu tijdelijk is weggestemd door leden van andere partijen in de Raad van Bestuur, zorgt ook voor spanningen in het gemeentebestuur in Anderlecht. De PS noemt de stemming intussen ongeldig en wil dat die opnieuw plaatsvindt. Een man uit Semst in Vlaams-Brabant krijgt 30 maanden cel met uitstel nadat hij jarenlang extreme beelden van seksueel kindermisbruik verzamelde en ook zelf verspreidde. Sommige clips toonden zelfs misbruik van baby's van amper enkele maanden oud. Als hij zich aan de opgelegde voorwaarden houdt, moet de man niet naar de gevangenis. Het parket had wel effectieve celstraf geëist. De man moet zich verplicht laten behandelen en regelmatig zijn gsm en laptop door de politie laten controleren. Een vrij warme nacht tot 16 graden, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Dinsdag al vrij snel brede opklaringen en maxima rond 23 graden, in de Kempen tot 25.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases.

0: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De reacties zijn verdeeld na de moeizame openingsmatch van de Rode Duivels op het WK voetbal. België speelde 1-1 gelijk tegen een snedig Egypte en kroop bij een 0-1 achterstand meermaals door het oog van de naald. Het kwam langs zij door een Egyptische own goal, al kwam die er onder druk van de net ingevallen Romelu Lukaku. Bondscoach Garcia zei nadien vooral de positieve afloop te willen onthouden, maar dat een zege tegen Iran nu wel een must is. Die wedstrijd volgt zondagavond. In de groep van de Belgen speelden Iran en Nieuw-Zeeland 2-2 gelijk. Daardoor hebben alle teams na één speeldag elk één punt. Eerder op de nacht was Saoedi-Arabië Uruguay 1-1. Zo zijn de recentste 4 matchen op het WK allen op een gelijkspel geëindigd. In Nederland is schrijver, acteur en televisiemaker Wim T. Schippers overleden. Schippers begon als dadaïstisch kunstenaar, maar werd later een gevierd en soms controversieel programmamaker. Het grote publiek kent hem vooral als de Nederlandse stem van zowel Kermit de Kikker als Ernie uit Sesamstraat. Schippers was 83. Een school voor buitengewoon onderwijs in Kortrijk blijft nog de hele week gesloten na een uitbraak van het norovirus. Ook zijn al 7 kinderen besmet met streptokokken. Alle 250 leerlingen zijn daarop naar huis gestuurd. Door de besmettelijkheid van het virus voorziet de school geen noodopvang. Wellicht zijn beide ziektes verspreid tijdens bosklassen vorige week. In Brussel is het proces gestart tegen de bank Crelan en de daaraan verbonden coöperatieve vennootschap. Die zouden klanten die een hypothecaire lening afsloten jarenlang onterechte interesse hebben aangerekend. Het ging telkens om vrij kleine bedragen, maar er zijn zeker 12.000 gedupeerden. De rechtszaak is aangespannen door een voormalig kantoorhoudster van de bank die de feiten ook als eerste naar buiten had gebracht. En voor het eerst in meer dan 20 jaar komen er presidentsverkiezingen in de Palestijnse gebieden. Dat heeft huidig president Mahmoud Abbas aangekondigd. Die is zelf al die tijd aan de macht geweest. Hij is destijds verkozen na de dood van Yasser Arafat. Abbas is intussen 90, maar het is niet uitgesloten dat hij zich nogmaals verkiesbaar stelt. De stembusgang zou begin volgend jaar plaatsvinden. Van in de ochtend is het overal droog en licht bewolkt met soms een opklaring. Tegen het middaguur regelmatig perioden met zon en maxima rond 23 graden. De Kempen in het zuiden van het land halen 25 graden. Vanaf morgen nog warmer.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De vooruitzichten voor de komende dagen, ja, die zien er echt wel warm uit. De temperaturen lopen verder op. Het gaat langzaam, maar elke dag winnen we wat. Zo halen we dinsdag al een graad of 23. Woensdag kan het al een zomerse 25 zijn. Donderdag 27 graden. En vrijdag kan het meer dan 30 graden worden. Veel wolken de eerste dagen. Zeker dinsdag zelfs zwaar bewolkt met mogelijk een druppeltje hier of daar. Maar gaandeweg breekt de zon meer en meer door. En zeker naar het eind van de week toe moet dat uitlopen op echt wel zonnige dagen. De wind draait daarbij geleidelijk naar een zuid-zuidwestelijke richting en voert vooral later in de week veel warmer lucht aan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer een voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.

vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: De reacties zijn verdeeld na de moeizame openingsmatch van de Rode Duivels op het WK voetbal. België speelde 1-1 gelijk tegen een snedig Egypte en kroop bij een 0-1 achterstand meermaals door het oog van de naald. Het kwam langzij door een Egyptische own goal, al kwam die er onder druk van de net ingevallen Romelu Lukaku. Bondscoach Garcia zei nadien vooral de positieve afloop te willen onthouden, maar dat een zege tegen Iran nu wel een must is. Die wedstrijd volgt zondagavond. In de groep van de Belgen speelden Iran en Nieuw-Zeeland 2-2 gelijk. Daardoor hebben alle teams na één speeldag elk 1 punt. Eerder op de nacht was Saoedi-Arabië Uruguay 1-1. Zo zijn de recentste 4 matchen op het WK allen op een gelijkspel geëindigd. In Nederland is schrijver, acteur en televisiemaker Wim T. Schippers overleden. Schippers begon als dadaïstisch kunstenaar, maar werd later een gevierd en soms controversieel programmamaker. Het grote publiek kent hem vooral als de Nederlandse stem van zowel Kermit de Kikker als Ernie uit Sesamstraat. Schippers was 83. Een school voor buitengewoon onderwijs in Kortrijk blijft nog de hele week gesloten na een uitbraak van het norovirus. Ook zijn al 7 kinderen besmet met streptokokken. Alle 250 leerlingen zijn daarop naar huis gestuurd. Door de besmettelijkheid van het virus voorziet de school geen noodopvang. Wellicht zijn beide ziektes verspreid tijdens bosklassen vorige week. In Brussel is het proces gestart tegen de bank Crelan en de daaraan verbonden coöperatieve vennootschap. Die zouden klanten die een hypothecaire lening afsloten jarenlang onterechte interesse hebben aangerekend. Het ging telkens om vrij kleine bedragen, maar er zijn zeker 12.000 gedupeerden. De rechtszaak is aangespannen door een voormalig kantoorhoudster van de bank die de feiten ook als eerste naar buiten had gebracht. En voor het eerst in meer dan 20 jaar komen er presidentsverkiezingen in de Palestijnse gebieden. Dat heeft huidig president Mahmoud Abbas aangekondigd. Die is zelf al die tijd aan de macht geweest. Hij is destijds verkozen na de dood van Yasser Arafat. Abbas is intussen 90, maar het is niet uitgesloten dat hij zich nogmaals verkiesbaar stelt. De stembusgang zou begin volgend jaar plaatsvinden. Van in de ochtend is het overal droog en licht bewolkt met soms een opklaring. Tegen het middaguur regelmatig perioden met zon en maxima rond 23 graden. De Kempen in het zuiden van het land halen 25 graden. Vanaf morgen nog warmer.
1: Na, na, na, na. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be. Dit is VB.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De reacties zijn verdeeld na de moeizame openingsmatch van de Rode Duivels op het WK voetbal. België speelde 1-1 gelijk tegen een snedig Egypte en kroop bij een 0-1 achterstand meermaals door het oog van de naald. Het kwam langzij door een Egyptische own goal, al kwam die er onder druk van de net ingevallen Romelu Lukaku. Bondscoach Garcia zei nadien vooral de positieve afloop te willen onthouden, maar dat een zege tegen Iran nu wel een must is. Die wedstrijd volgt zondagavond. In de groep van de Belgen speelden Iran en Nieuw-Zeeland 2-2 gelijk. Daardoor hebben alle teams na één speeldag elk 1 punt. Eerder op de nacht was Saoedi-Arabië Uruguay 1-1. Zo zijn de recentste 4 matchen op het WK allen op een gelijkspel geëindigd. In Nederland is schrijver, acteur en televisiemaker Wim T. Schippers overleden. Schippers begon als dadaïstisch kunstenaar, maar werd later een gevierd en soms controversieel programmamaker. Het grote publiek kent hem vooral als de Nederlandse stem van zowel Kermit de Kikker als Ernie uit Sesamstraat. Schippers was 83. Een school voor buitengewoon onderwijs in Kortrijk blijft nog de hele week gesloten na een uitbraak van het norovirus. Ook zijn al 7 kinderen besmet met streptokokken. Alle 250 leerlingen zijn daarop naar huis gestuurd. Door de besmettelijkheid van het virus voorziet de school geen noodopvang. Wellicht zijn beide ziektes verspreid tijdens bosklassen vorige week. In Brussel is het proces gestart tegen de bank Crelan en de daaraan verbonden coöperatieve vennootschap. Die zouden klanten die een hypothecaire lening afsloten jarenlang onterechte interest hebben aangerekend. Het ging telkens om vrij kleine bedragen, maar er zijn zeker 12.000 gedupeerden. De rechtszaak is aangespannen door een voormalig kantoorhoudster van de bank die de feiten ook als eerste naar buiten had gebracht. En voor het eerst in meer dan 20 jaar komen er presidentsverkiezingen in de Palestijnse gebieden. Dat heeft huidig president Mahmoud Abbas aangekondigd. Die is zelf al die tijd aan de macht geweest. Hij is destijds verkozen na de dood van Yasser Arafat. Abbas is intussen 90, maar het is niet uitgesloten dat hij zich nogmaals verkiesbaar stelt. De stembusgang zou begin volgend jaar plaatsvinden. Van in de ochtend is het overal droog en licht bewolkt met soms een opklaring. Tegen het middaguur regelmatig perioden met zon en maxima rond 23 graden. De Kempen in het zuiden van het land halen 25 graden. Vanaf morgen nog warmer.
1: Nieuws uit je regio.
2: Aan de Gentpoort in Brugge is maandag gestart met de grondige heraanleg van het kruispunt van de Brugse Ring met de Gentpoortstraat. Een locatie die al jaren bekend staat als een van de gevaarlijkste verkeerspunten van de stad. Het project, goed voor een investering van ruim 4,6 miljoen euro, moet de verkeersveiligheid aanzienlijk verbeteren voor zowel automobilisten als fietsers en voetgangers. De werken omvatten een volledige herinrichting van de Generale Manlaan en de omliggende kruispunten. Tussen de Nijverheidsstraat en de R30 wordt de Generale Manlaan een eenrichtingsstraat voor gemotoriseerd verkeer, met aparte rijstroken voor afslaand verkeer. Daarnaast wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en worden de kokers van het Zuidvaartje onder de weg vernieuwd. Voor fietsers en voetgangers komen er veilige oversteekplaatsen met aparte verkeerslichten. Ook de kruispunten met de Daverloosstraat, Nijverheidsstraat en de kleine Generale Manlaan worden uitgerust met verkeerslichten en aangepaste fietsinfrastructuur. De ingrepen moeten conflicten tussen verschillende weggebruikers verminderen en sluipverkeer tegengaan. De hinder zal wel aanzienlijk zijn. De Gent-Poortbrug wordt afgesloten van 15 juni tot en met 31 augustus, terwijl ook de scheepvaart gedurende 2 weken wordt stilgelegd. Vanaf 1 september gaat de brug opnieuw open voor alle verkeer. De volledige uitvoering van het project neemt 175 werkdagen in beslag. Een man van 41 uit Lievegem is door de Brugse rechtbank veroordeeld tot 3 maanden cel voor het bezit van drugs in de gevangenis van Brugge. De man werd in mei vorig jaar betrapt nadat cipiers opmerkten dat hij wankelde en zich opvallend gedroeg. Bij een controle bleek hij een zakje met 1,46 gram ketamine bij zich te hebben. De gedetineerde gaf zelf toe dat het om de verdovende stof ging en verklaarde dat hij die had gekregen van een medegevangene die via beperkte detentie regelmatig de gevangenis mocht verlaten. De man heeft al een uitgebreid strafblad met 18 eerdere veroordelingen, voornamelijk voor drugsfeiten en diefstallen. Het Openbaar Ministerie vroeg 6 maanden cel, maar de rechter hield rekening met zijn lopende zoektocht naar werk via uitgaansvergunningen. Uiteindelijk kreeg hij 3 maanden cel en een geldboete van 8000 euro, waarvan 400 euro effectief moet worden betaald. Na vragen van gemeenteraadslid Michiel van Rozen van Anders komen er bijkomende ingrepen om de verkeersdoorstroming aan het drukke kruispunt van de Blankenbergse Steenweg en de Kolvenstraat in Brugge te verbeteren. Van Rozen kaartte de lange wachttijden en filevorming aan bij het stadsbestuur en vroeg overleg met het agentschap Wegen en Verkeer, het AWV. Dat agentschap had onlangs al een aangepaste regeling voor de verkeerslichten ingevoerd, met extra aandacht voor de verkeersveiligheid. Daarbij worden onder meer het dubbelrichtingsfietspad en linksafslaande bewegingen conflictvrij geregeld. Volgens Van Rozen leidde de nieuwe regeling echter ook tot bijkomende verkeershinder, vooral voor bestuurders die vanuit Blankenbergen richting Brugge rijden en linksaf willen slaan aan de Kolvenstraat. AWV erkent nu de problemen en zal de regeling op korte termijn aanpassen. De maximale groentijd voor het linksafslaande verkeer richting Kolvenstraat wordt verlengd, terwijl de groentijd voor rechtsafslaand verkeer vanuit Brugge wordt verkort. Dat moet de wachtrijen beperken. En tot slot nog dit. De tweede editie van het

0: De organisatoren spreken van een succes. Dat was mede te danken aan het droge weer en de prima organisatie. Ook voor kinderen was er heel wat te doen, al waren er dit jaar opmerkelijk minder foodtrucks uit de nabije omgeving. Toch kon dat de pret niet drukken. Ook veel toeristen schoven aan voor een gerechtje. Ook de komende 2 jaar zal dit driedaags festival op de Brugse kalender staan.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Your Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En Skoene Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Your Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Your Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

Ook Weerman Geert Naassens prominent aanwezig in de show. Twee keer, onder meer met omstreeks 7:45... zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht voor deze dinsdag en vooruitblik naar de volgende dagen van deze week. Ja, en ik zorg natuurlijk ook voor heel veel gezelligheid en sfeer in je radio.

Goedemorgen, het nieuws van 7 en dat hebben we inmiddels ook alweer gehad. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO Nieuwsdienst. Weer present, uiteraard op deze dinsdagochtend. Ik ben Frederik Thomas, ik neem je mee naar straks 9 uur. Van de redactie mogen we trouwens om het half uur morgen nieuws verwachten. Om dan uiteindelijk af te ronden met het 9 uur journaal. En natuurlijk

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vandaag een beetje een weerbeeld dat vergelijkbaar is met dat van gisteren. Heel dikwijls veel wolken. Die wolken hangen samen met de doortocht van zwakke storingen of staartjes van storingen, waarbij er zelfs, net als gisteren, een druppel zou kunnen vallen of een licht buitje of wat lichte verspreide regen. Stelt zeker allemaal niet zo heel veel voor, maar ik wil niet gezegd hebben dat het volledig voor de volle 100% droog zal zijn. De dag begint trouwens ook nog aan de koelere kant, met zeker ook vrij veel wind, absoluut zo aan zee, maar ook landinwaarts. Ja, toch eerst nog redelijk wat wind. Die neemt af, komt uit een westelijke richting en voert geleidelijk wat zachtere lucht aan, waardoor de maxima in de lift zitten. We halen in de loop van de middag een graad of 21 aan zee tot 23 dieper landinwaarts. Die maxima, die worden wel pas aan het eind van de dag bereikt. Maar, belangrijkste, dikwijls dus met veel bewolking. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Doet, laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek.
1: Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoen gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
2: VBRO, ik luister Nederlandstalig.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
4: De reacties zijn verdeeld na de moeizame openingsmatch van de Rode Duivels op het WK voetbal. België speelde 1-1 gelijk tegen een snedig Egypte en kroop bij een 0-1 achterstand meermaals door het oog van de naald. Het kwam langzij door een Egyptische own goal, al kwam die er onder druk van de net ingevallen Romelu Lukaku. Bondscoach Garcia zei nadien vooral de positieve afloop te willen onthouden, maar dat een zege tegen Iran nu wel een must is. Die wedstrijd volgt zondagavond. In de groep van de Belgen speelden Iran en Nieuw-Zeeland 2-2 gelijk. Daardoor hebben alle teams na één speeldag elk 1 punt. Eerder op de nacht was Saoedi-Arabië Uruguay 1-1. Zo zijn de recentste 4 matchen op het WK allen op een gelijkspel geëindigd. In Nederland is schrijver, acteur en televisiemaker Wim T. Schippers overleden. Schippers begon als dadaïstisch kunstenaar, maar werd later een gevierd en soms controversieel programmamaker. Het grote publiek kent hem vooral als de Nederlandse stem van zowel Kermit de Kikker als Ernie uit Sesamstraat. Schippers was 83. Een school voor buitengewoon onderwijs in Kortrijk blijft nog de hele week gesloten na een uitbraak van het norovirus. Ook zijn al 7 kinderen besmet met streptokokken. Alle 250 leerlingen zijn daarop naar huis gestuurd. Door de besmettelijkheid van het virus voorziet de school geen noodopvang. Wellicht zijn beide ziektes verspreid tijdens bosklassen vorige week. In Brussel is het proces gestart tegen de bank Crelan en de daaraan verbonden coöperatieve vennootschap. Die zouden klanten die een hypothecaire lening afsloten jarenlang onterecht interest hebben aangerekend. Het ging telkens om vrij kleine bedragen, maar er zijn zeker 12.000 gedupeerden. De rechtszaak is aangespannen door een voormalig kantoorhoudster van de bank die de feiten ook als eerste naar buiten had gebracht. En voor het eerst in meer dan 20 jaar komen er presidentsverkiezingen in de Palestijnse gebieden. Dat heeft huidig president Mahmoud Abbas aangekondigd. Die is zelf al die tijd aan de macht geweest. Hij is destijds verkozen na de dood van Yasser Arafat. Abbas is intussen 90, maar het is niet uitgesloten dat hij zich nogmaals verkiesbaar stelt. De stembusgang zou begin volgend jaar plaatsvinden. Van in de ochtend is het overal droog en licht bewolkt met soms een opklaring. Tegen het middaguur regelmatig perioden met zon en maxima rond 23 graden. De Kempen in het zuiden van het land halen 25 graden. Vanaf morgen nog warmer.
5: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
7: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
7: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
8: Dit

Nieuwe single van Alwin, onze eigen Alwin. We gaan nog lang niet naar huis. Dat hoeft geen uitleg, hè? Daar moeten we geen tekeningetje bij maken. Een echte feestplaat. Deze week de VBRO Trotsplaat. De zomertitel van Alwin.

We krijgen vandaag een beetje een doorslagje van gisteren. Je ziet nog altijd een lage drukgebied liggen op de Atlantische Oceaan. Dat stuurt ons weer aan en zorgt voor de doortocht van staartjes van storingen of zwakke storingen die vandaag weer voor tijdelijk veel wolken kunnen zorgen. Die wolken overheersen soms met zelfs ook weer kans op een druppeltje of wat lichte verspreide regen hier of daar. Dat zal niet zo heel veel voorstellen, maar ik wil niet gezegd hebben dat het voor de volle 100% de hele dag droog zal blijven. Je ziet ook dat de wind aanvankelijk nog goed aanwezig is uit een westelijke richting. Zeker aan zee kan die zelfs nog naar 4, 5 boven gaan. Die neemt dan gaandeweg wel weer af en voert geleidelijk warmer lucht aan. Tegen het eind van de middag toch een 21 graden aan zee tot 23 landinwaarts. Die opwarmende trend zet dan door. Vanavond, vannacht, minima van rond 14 graden. Ook dan dikwijls veel wolken met toch nog een druppeltje, het zou kunnen. En dan naar woensdag toe, dan halen we al 25 graden in de provincie weliswaar. De kust een paar graden minder. Donderdag kan dat 7, 28 zijn. Vrijdag zelfs tot 32 graden. En dan zou het ook aan zee erg warm kunnen worden. Ook het weekend, erg hoge temperaturen, zomers warm. En misschien maandag zelfs nog een grotere piek in hitte. We gaan het zien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De reacties zijn verdeeld na de moeizame openingsmatch van de Rode Duivels op het WK voetbal. België speelde 1-1 gelijk tegen een snedig Egypte en kroop bij een 0-1 achterstand meermaals door het oog van de naald. Het kwam langs zij door een Egyptische own goal, al kwam die er onder druk van de net ingevallen Romelu Lukaku. Bondscoach Garcia zei nadien vooral de positieve afloop te willen onthouden, maar dat een zege tegen Iran nu wel een must is. Die wedstrijd volgt zondagavond. In de groep van de Belgen speelden Iran en Nieuw-Zeeland 2-2 gelijk. Daardoor hebben alle teams na één speeldag elk 1 punt. Eerder op de nacht was Saoedi-Arabië Uruguay 1-1. Zo zijn de recentste 4 matchen op het WK allen op een gelijkspel geëindigd. In Nederland is schrijver, acteur en televisiemaker Wim T. Schippers overleden. Schippers begon als dadaïstisch kunstenaar, maar werd later een gevierd en soms controversieel programmamaker. Het grote publiek kent hem vooral als de Nederlandse stem van zowel Kermit de Kikker als Ernie uit Sesamstraat. Schippers was 83. Een school voor buitengewoon onderwijs in Kortrijk blijft nog de hele week gesloten na een uitbraak van het norovirus. Ook zijn al 7 kinderen besmet met streptokokken. Alle 250 leerlingen zijn daarop naar huis gestuurd. Door de besmettelijkheid van het virus voorziet de school geen noodopvang. Wellicht zijn beide ziektes verspreid tijdens bosklassen vorige week. In Brussel is het proces gestart tegen de bank Crelan en de daaraan verbonden coöperatieve vennootschap. Die zouden klanten die een hypothecaire lening afsloten jarenlang onterecht interest hebben aangerekend. Het ging telkens om vrij kleine bedragen, maar er zijn zeker 12.000 gedupeerden. De rechtszaak is aangespannen door een voormalig kantoorhoudster van de bank die de feiten ook als eerste naar buiten had gebracht. En voor het eerst in meer dan 20 jaar komen er presidentsverkiezingen in de Palestijnse gebieden. Dat heeft huidig president Mahmoud Abbas aangekondigd. Die is zelf al die tijd aan de macht geweest. Hij is destijds verkozen na de dood van Yasser Arafat. Abbas is intussen 90, maar het is niet uitgesloten dat hij zich nogmaals verkiesbaar stelt. De stembusgang zou begin volgend jaar plaatsvinden. Van in de ochtend is het overal droog en licht bewolkt met soms een opklaring. Tegen het middaguur regelmatig perioden met zon en maxima rond 23 graden. De Kempen in het zuiden van het land halen 25 graden. Vanaf morgen nog warmer.
1: Nieuws uit je regio.
2: Aan de Gentpoort in Brugge is maandag gestart met de grondige heraanleg van het kruispunt van de Brugse Ring met de Gentpoortstraat. Een locatie die al jaren bekend staat als een van de gevaarlijkste verkeerspunten van de stad. Het project, goed voor een investering van ruim 4,6 miljoen euro, moet de verkeersveiligheid aanzienlijk verbeteren voor zowel automobilisten als fietsers en voetgangers. De werken omvatten een volledige herinrichting van de Generale Manlaan en de omliggende kruispunten. Tussen de Nijverheidsstraat en de R30 wordt de Generale Manlaan een eenrichtingsstraat voor gemotoriseerd verkeer, met aparte rijstroken voor afslaand verkeer. Daarnaast wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en worden de kokers van het zuidvaartje onder de weg vernieuwd. Voor fietsers en voetgangers komen er veilige oversteekplaatsen met aparte verkeerslichten. Ook de kruispunten met de Daverloosstraat, Nijverheidsstraat en de kleine Generale Manlaan worden uitgerust met verkeerslichten en aangepaste fietsinfrastructuur. De ingrepen moeten conflicten tussen verschillende weggebruikers verminderen en sluipverkeer tegengaan. De hinder zal wel aanzienlijk zijn. De Gent-Poortbrug wordt afgesloten van 15 juni tot en met 31 augustus, terwijl ook de scheepvaart gedurende 2 weken wordt stilgelegd. Vanaf 1 september gaat de brug opnieuw open voor alle verkeer. De volledige uitvoering van het project neemt 175 werkdagen in beslag. Een man van 41 uit Lievegem is door de Brugse rechtbank veroordeeld tot 3 maanden cel voor het bezit van drugs in de gevangenis van Brugge. De man werd in mei vorig jaar betrapt nadat cipiers opmerkten dat hij wankelde en zich opvallend gedroeg. Bij een controle bleek hij een zakje met 1,46 gram ketamine bij zich te hebben. De gedetineerde gaf zelf toe dat het om de verdovende stof ging en verklaarde dat hij die had gekregen van een medegevangene die via beperkte detentie regelmatig de gevangenis mocht verlaten. De man heeft al een uitgebreid strafblad met 18 eerdere veroordelingen, voornamelijk voor drugsfeiten en diefstallen. Het Openbaar Ministerie vroeg 6 maanden cel, maar de rechter hield rekening met zijn lopende zoektocht naar werk via uitgaansvergunningen. Uiteindelijk kreeg hij 3 maanden cel en een geldboete van €8.000, waarvan €400 effectief moet worden betaald. Na vragen van gemeenteraadslid Michiel van Rozen van Anders komen er bijkomende ingrepen om de verkeersdoorstroming aan het drukke kruispunt van de Blankenbergse Steenweg en de Kolvenstraat in Brugge te verbeteren. Van Rozen kaartte de lange wachttijden en filevorming aan bij het stadsbestuur en vroeg overleg met het agentschap Wegen en Verkeer, het AWV. Dat agentschap had onlangs al een aangepaste regeling voor de verkeerslichten ingevoerd, met extra aandacht voor de verkeersveiligheid. Daarbij worden onder meer het dubbelrichtingsfietspad en linksafslaande bewegingen conflictvrij geregeld. Volgens Van Rozen leidde de nieuwe regeling echter ook tot bijkomende

0: en zal de regeling op korte termijn aanpassen. De maximale groentijd voor het linksafslaande verkeer richting Kolvenstraat wordt verlengd, terwijl de groentijd voor rechtsafslaand verkeer vanuit Brugge wordt verkort. Dat moet de wachtrijen beperken. En tot slot nog dit. De tweede editie van het Brugs Food Truck Festival, voor het eerst onder de vlag van HAP, tikte zondagavond af op een kleine 20.000 bezoekers. De net geen 30 eet- en drankkraampjes konden dus wel bekoren. De organisatoren spreken van een succes. Dat was mede te danken aan het droge weer en de prima organisatie. Ook voor kinderen was er heel wat te doen, al waren er dit jaar opmerkelijk minder foodtrucks uit de nabije omgeving. Toch kon dat de pret niet drukken. Ook veel toeristen schoven aan voor een gerechtje. Ook de komende 2 jaar zal dit driedaags festival op de Brugse kalender staan.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.

0: over het plein.
1: We zijn alweer goed en wel vertrokken met deel 2 van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Een heel goedemorgen, luisteraar. Ik ben Frederik Thomas en ik heb de eer en het genoegen je mee te nemen naar het 9 uur journaal. Dat is dan het eindpunt, zeg maar, van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Maar geen nood, voor die tijd nog heel veel gezelligheid, heel veel leuke ontbijtradio met weerman Geert Nasens, die natuurlijk alles vertelt over het weer van vandaag. Kort en bondig, nog voor het 8:30 journaal. En dan straks iets uitgebreider natuurlijk tegenaan de laatste rechte lijn van deze VBRO ontbijtshow op de tweede werkdag alweer.

0: woensdag en zaterdagnamiddag van 4 tot 6. De VBRO Top 30. Hier bij de VBRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vandaag een beetje een weerbeeld dat vergelijkbaar is met dat van gisteren. Heel dikwijls veel wolken. Die wolken hangen samen met de doortocht van zwakke storingen of staartjes van storingen, waarbij er zelfs, net als gisteren, een druppel zou kunnen vallen of een licht buitje of wat lichte verspreide regen. Stelt zeker allemaal niet zo heel veel voor, maar ik wil niet gezegd hebben dat het volledig voor de volle 100% droog zal zijn. De dag begint trouwens ook nog aan de koelere kant, met zeker ook vrij veel wind, absoluut zo aan zee, maar ook landinwaarts. Ja, toch eerst nog redelijk wat wind. Die neemt af, komt uit een westelijke richting en voert geleidelijk wat zachtere lucht aan, waardoor de maxima in de lift zitten. We halen in de loop van de middag een graad of 21 aan zee tot 23 dieper landinwaarts. Die maxima, die worden wel pas aan het eind van de dag bereikt. Maar, belangrijkste, dikwijls dus met veel bewolking. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij alleen, mijn rots in de branding.
3: Philippe Dazen.

0: En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De reacties zijn verdeeld na de moeizame openingsmatch van de Rode Duivels op het WK voetbal. België speelde 1-1 gelijk tegen een snedig Egypte en kroop bij een 0-1 achterstand meermaals door het oog van de naald. Het kwam langzij door een Egyptische own goal, al kwam die er onder druk van de net ingevallen Romelu Lukaku. Bondscoach Garcia zei nadien vooral de positieve afloop te willen onthouden, maar dat een zege tegen Iran nu wel een must is. Die wedstrijd volgt zondagavond. In de groep van de Belgen speelden Iran en Nieuw-Zeeland 2-2 gelijk. Daardoor hebben alle teams na één speeldag elk 1 punt. Eerder op de nacht was Saoedi-Arabië Uruguay 1-1. Zo zijn de recentste 4 matchen op het WK allen op een gelijkspel geëindigd. In Nederland is schrijver, acteur en televisiemaker Wim T. Schippers overleden. Schippers begon als dadaïstisch kunstenaar, maar werd later een gevierd en soms controversieel programmamaker. Het grote publiek kent hem vooral als de Nederlandse stem van zowel Kermit de Kikker als Ernie uit Sesamstraat. Schippers was 83. Een school voor buitengewoon onderwijs in Kortrijk blijft nog de hele week gesloten na een uitbraak van het norovirus. Ook zijn al 7 kinderen besmet met streptokokken. Alle 250 leerlingen zijn daarop naar huis gestuurd. Door de besmettelijkheid van het virus voorziet de school geen noodopvang. Wellicht zijn beide ziektes verspreid tijdens bosklassen vorige week. In Brussel is het proces gestart tegen de bank Crelan en de daaraan verbonden coöperatieve vennootschap. Die zouden klanten die een hypothecaire lening afsloten jarenlang onterecht interesse hebben aangerekend. Het ging telkens om vrij kleine bedragen, maar er zijn zeker 12.000 gedupeerden. De rechtszaak is aangespannen door een voormalig kantoorhoudster van de bank die de feiten ook als eerste naar buiten had gebracht. En voor het eerst in meer dan 20 jaar komen er presidentsverkiezingen in de Palestijnse gebieden. Dat heeft huidig president Mahmoud Abbas aangekondigd. Die is zelf al die tijd aan de macht geweest. Hij is destijds verkozen na de dood van Yasser Arafat. Abbas is intussen 90, maar het is niet uitgesloten dat hij zich nogmaals verkiesbaar stelt. De stembusgang zou begin volgend jaar plaatsvinden. Van in de ochtend is het overal droog en licht bewolkt met soms een opklaring. Tegen het middaguur regelmatig perioden met zon en maxima rond 23 graden. De Kempen in het zuiden van het land halen 25 graden. Vanaf morgen nog warmer.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Snelle 10 op de vooravond van de zomer 2026. Danny Fabri, zijn nieuwe single. Tweede samenwerking met de gebroeders van Passel. Zoveel mooier, die nieuwe single van Danny Fabri. Een heel goedemorgen, de VBRO ontbijtshow op deze 16e van juni. En daar gaan we zo meteen alweer de laatste rechte lijn in.

We krijgen vandaag een beetje een doorslagje van gisteren. Je ziet nog altijd een lage drukgebied liggen op de Atlantische Oceaan. Dat stuurt ons weer aan en zorgt voor de doortocht van staartjes van storingen of zwakke storingen die vandaag weer voor tijdelijk veel wolken kunnen zorgen. Die wolken overheersen soms met zelfs ook weer kans op een druppeltje of wat lichte verspreide regen hier of daar. Dat zal niet zo heel veel voorstellen, maar ik wil niet gezegd hebben dat het voor de volle 100% de hele dag droog zal blijven. Je ziet ook dat de wind aanvankelijk nog goed aanwezig is uit een westelijke richting. Zeker aan zee kan die zelfs nog naar 4, 5 Beaufort gaan. Die neemt dan gaandeweg wel weer af en voert geleidelijk warmer lucht aan. Tegen het eind van de middag toch een 21 graden aan zee tot 23 landinwaarts. Die opwarmende trend zet dan door. Vanavond, vannacht, minima van rond 14 graden. Ook dan dikwijls veel wolken met toch nog een druppeltje, het zou kunnen. En dan naar woensdag toe, dan halen we al 25 graden in de provincie weliswaar. De kust een paar graden minder. Donderdag kan dat 7, 28 zijn. Vrijdag zelfs tot 32 graden. En dan zou het ook aan zee erg warm kunnen worden. Ook het weekend erg hoge temperaturen, zomers warm. En misschien maandag zelfs nog een grotere piek in hitte. We gaan het zien.

0: Andreas Martin, inmiddels ook alweer een dikke 20 jaar geleden in onze VBRO ontbijtshow van deze 16e van juni. Die alweer op zijn laatste benen loopt, niet te geloven, hè? Die 2 uren die zijn alweer zo goed als voorbijgevlogen. Zometeen afronden met het morgennieuws van 9 uur en de VBRO nieuwsdienst uiteraard. Meteen erachteraan het late ochtendblok, daarin zit natuurlijk weer koffietijd. VBRO's Eddy Govert maakt de ochtend vol tussen 10 en 12.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: De check-in en boarding op Brussels Airport verlopen weer normaal. Personeel van Avia Partner heeft het werk hervat. Gisteren was er een spontane staking bij de bagageafhandelaar. Nu zitten vakbonden en directie samen voor overleg. Een school in Kortrijk blijft de hele week dicht na een uitbraak van het norovirus. Ruim 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden. De groep verbleef tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw. Bij één persoon is al bevestigd dat het om het norovirus gaat. Het virus is heel besmettelijk en veroorzaakt maag- en darmklachten, zoals diarree en braken. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Biala Podlaska. Die ligt op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De schutter is nog voortvluchtig. De kunstenaar en cartoonist Semyon Krepetsky maakt de naam met sporttekeningen en satirische prenten over onder meer president Poetin. Op het WK voetbal heeft Tunesië bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen. De Tunesische ploeg verloor gisteren met 5-1 van Zweden. Hervé Renard zou zijn aangesteld als nieuwe bondscoach en vliegt morgen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maxima rond 30 graden dan.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli, een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
1: met ook van de partij... Die

0: of ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Nieuws uit je regio.
2: Aan de Gentpoort in Brugge is maandag gestart met de grondige heraanleg van het kruispunt van de Brugse Ring met de Gentpoortstraat. Een locatie die al jaren bekend staat als een van de gevaarlijkste verkeerspunten van de stad. Het project, goed voor een investering van ruim 4,6 miljoen euro, moet de verkeersveiligheid aanzienlijk verbeteren voor zowel automobilisten als fietsers en voetgangers. De werken omvatten een volledige herinrichting van de Generale Manlaan en de omliggende kruispunten. Tussen de Nijverheidsstraat en de R30 wordt de Generale Manlaan een eenrichtingsstraat voor gemotoriseerd verkeer, met aparte rijstroken voor afslaand verkeer. Daarnaast wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en worden de kokers van het Zuidvaartje onder de weg vernieuwd. Voor fietsers en voetgangers komen er veilige oversteekplaatsen met aparte verkeerslichten. Ook de kruispunten met de Daverloosstraat, Nijverheidsstraat en de kleine Generale Manlaan worden uitgerust met verkeerslichten en aangepaste fietsinfrastructuur. De ingrepen moeten conflicten tussen verschillende weggebruikers verminderen en sluipverkeer tegengaan. De hinder zal wel aanzienlijk zijn. De Gent-Poortbrug wordt afgesloten van 15 juni tot en met 31 augustus, terwijl ook de scheepvaart gedurende 2 weken wordt stilgelegd. Vanaf 1 september gaat de brug opnieuw open voor alle verkeer. De volledige uitvoering van het project neemt 175 werkdagen in beslag. Een man van 41 uit Lievegem is door de Brugse rechtbank veroordeeld tot 3 maanden cel voor het bezit van drugs in de gevangenis van Brugge. De man werd in mei vorig jaar betrapt nadat cipiers opmerkten dat hij wankelde en zich opvallend gedroeg. Bij een controle bleek hij een zakje met 1,46 gram ketamine bij zich te hebben. De gedetineerde gaf zelf toe dat het om de verdovende stof ging en verklaarde dat hij die had gekregen van een medegevangene die via beperkte detentie regelmatig de gevangenis mocht verlaten. De man heeft al een uitgebreid strafblad met 18 eerdere veroordelingen, voornamelijk voor drugsfeiten en diefstallen. Het Openbaar Ministerie vroeg 6 maanden cel, maar de rechter hield rekening met zijn lopende zoektocht naar werk via uitgaansvergunningen. Uiteindelijk kreeg hij 3 maanden cel en een geldboete van 8000 euro, waarvan 400 euro effectief moet worden betaald. Na vragen van gemeenteraadslid Michiel van Rozen van Anders komen er bijkomende ingrepen om de verkeersdoorstroming aan het drukke kruispunt van de Blankenbergse Steenweg en de Kolvenstraat in Brugge te verbeteren. Van Rozen kaartte de lange wachttijden en filevorming aan bij het stadsbestuur en vroeg overleg met het agentschap Wegen en Verkeer, het AWV. Dat agentschap had onlangs al een aangepaste regeling voor de verkeerslichten ingevoerd, met extra aandacht voor de verkeersveiligheid. Daarbij worden onder meer het dubbelrichtingsfietspad en linksafslaande bewegingen conflictvrij geregeld. Volgens Van Rozen leidde de nieuwe regeling echter ook tot bijkomende verkeershinder, vooral voor bestuurders die vanuit Blankenbergen richting Brugge rijden en linksaf willen slaan aan de Kolvenstraat. AWV erkent nu de problemen en zal de regeling op korte termijn aanpassen. De maximale groentijd voor het linksafslaande verkeer richting Kolvenstraat wordt verlengd, terwijl de groentijd voor rechtsafslaand verkeer vanuit Brugge wordt verkort. Dat moet de wachtrijen beperken. En tot slot nog dit. De 2e editie van het Brugs Food Truck Festival, voor het eerst onder de vlag van HAP, tikte zondagavond af op een kleine 20.000 bezoekers. De net geen 30 eet- en drankkraampjes konden dus wel bekoren. De organisatoren spreken van een succes. Dat was mede te danken aan het droge weer en de prima organisatie. Ook voor kinderen was er heel wat te doen, al waren er dit jaar opmerkelijk minder foodtrucks uit de nabije omgeving. Toch kon dat de pret niet drukken. Ook veel toeristen schoven aan voor een gerechtje. Ook de komende 2 jaar zal dit 3-daags festival op de Brugse kalender staan.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: De check-in en boarding op Brussels Airport verlopen weer normaal. Personeel van Avia Partner heeft het werk hervat. Gisteren was er een spontane staking bij de bagageafhandelaar. Nu zitten vakbonden en directie samen voor overleg. Een school in Kortrijk blijft de hele week dicht na een uitbraak van het norovirus. Ruim 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden. De groep verbleef tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw. Bij één persoon is al bevestigd dat het om het norovirus gaat. Het virus is heel besmettelijk en veroorzaakt maag- en darmklachten, zoals diarree en braken. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Biala Podlaska. Die ligt op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De schutter is nog voortvluchtig. De kunstenaar en cartoonist Semyon Krepetsky maakt de naam met sporttekeningen en satirische prenten over onder meer president Poetin. Op het WK voetbal heeft Tunesië bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen. De Tunesische ploeg verloor gisteren met 5-1 van Zweden. Hervé Renard zou zijn aangesteld als nieuwe bondscoach en vliegt morgen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maximaal rond 30 graden dan.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Kortrijk zijn gisteren alle leerlingen van het buitengewoon onderwijs de Hoge Kouter naar huis gestuurd na een uitbraak van het norovirus. Een zevental leerlingen zijn ook besmet met streptococcus. Wellicht werden de twee ziektes vorige week verspreid tijdens de bosklasse. Uit voorzorg is de school de hele week gesloten. In het kanaal Nieuwpoort-Plassendalen in Oudenburg is een zeehond gespot. Niet abnormaal, maar op zijn minst wel opmerkelijk. Vermoedelijk glipte het dier door een zeesluis en kwam het zo in het kanaal terecht. Volgens Sea Life stelt de zeehond het goed. Zolang het voedsel en een rustplaats vindt, is er geen reden tot paniek. In de Oude Bruggenweg in Eernegem werd afgelopen weekend ingebroken. De boeven gingen er aan de haal met tuin- en werkmateriaal uit een bijgebouw aan een woning. Zo verdwenen een grasmachine, bosmaaier, een hoge drukreiniger en een boormachine. Wanneer de inbraak plaatsvond is niet duidelijk. De feiten werden zaterdag vastgesteld. Een 36-jarige man uit Zwevenzele heeft 10 maanden cel gekregen voor weerspannigheid. Op 27 april vorig jaar wou de politie tijdens schermutselingen aan café Pik op de Eiermarkt in Brugge de man oppakken. Hij verzette zich hevig en de schouder van een 33-jarige politieman raakte daarbij uit de kom. De beklaagde was niet aan zijn proefstuk toe. Hij liep eerder al 11 veroordelingen op. Aan de gewonde politieagent werd een schadevergoeding van €250 toegekend. En in Plopsaland in Adinkerke is afgelopen zaterdag een klein brandje ontstaan op een werf van het nieuwe restaurant Piratengril. Iets na 6 uur werd er rookontwikkeling vastgesteld. Uit voorzorg werd de brandweer gebeld. Die hadden de situatie snel onder controle.
1: La, la, la, la. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.

waarschijnlijk een tik van Elendrik heeft. Dat betekent als hij zijn vingers en het stopcontact stopt. Ja, dan staat zijn haar recht waarschijnlijk, hè? Goedemorgen, welkom bij VWRO. Mijn naam is Eddy Govert en we zitten weer klaar voor vandaag, 16 juni, voor onze koffietijd. Dat betekent heel veel koffie en nog meer muziek. En inderdaad, we gaan starten met een goed liedje. Michael Lanzo met zijn nieuwste product. Waarom jij? Voilà, komt-ie!

Een voormalige trotsplaat, en het is een goeie, hè? De nieuwe van Fadim, Mijn Eigen Leven. Ga je nog dikwijls moeten horen via de VBRO. En Ingrid, ja, die heeft problemen. Bloed, zweet en tranen, dat moet ze doormaken. Ik weet niet hoe dat komt, maar ze legt het wel uit.

0: met het weekend. Op vrijdagavond als aperitief van 6 tot 8. En op zaterdagavond vanaf 9 uur present voor een geslaagd feestje. Het
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: We krijgen vandaag een beetje een weerbeeld dat vergelijkbaar is met dat van gisteren. Heel dikwijls veel wolken. Die wolken hangen samen met de doortocht van zwakke storingen of staartjes van storingen, waarbij er zelfs, net als gisteren, een druppel zou kunnen vallen of een licht buitje of wat lichte verspreide regen. Stelt zeker allemaal niet zo heel veel voor, maar ik wil niet gezegd hebben dat het volledig voor de volle 100% droog zal zijn. De dag begint trouwens ook nog aan de koelere kant, met zeker ook vrij veel wind, absoluut zo aan zee, maar ook landinwaarts. Ja, toch eerst nog redelijk wat wind. Die neemt af, komt uit een westelijke richting en voert geleidelijk wat zachtere lucht aan, waardoor de maxima in de lift zitten. We halen in de loop van de middag een graad of 21 aan zee tot 23 dieper landinwaarts. Die maxima, die worden wel pas aan het eind van de dag bereikt. Maar, belangrijkste, dikwijls dus met veel bewolking. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
10: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
11: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
10: Ah ja?
11: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
10: Mo.
11: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
10: Allee, meen je dat?
11: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
10: Allee.
11: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
10: Yo Fashion, zeg je?
11: Jeps.
10: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
11: Nou waar.
10: Nou, Yo Fashion, hè?
11: Verzicht op de baan, matje.
12: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
13: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470-94-1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
0: Dit is

En met deze nieuwe single bewijst Gary Hager dat hij nog altijd beschikt over een enorme stem, zeg maar. Hè. Beter dan goed. Ga je nog dikwijls horen. We zijn weer toe aan Lachen is plezant, onze dagelijkse lachrubriek. En vandaag, zoals altijd op dinsdag, Willy Lustenauer.

0: Mette de Wipper kwam in de hemel en ze mocht er binnen. En ze zegt, luister, ik heb Sint-Pieter, ik zie al 5 jaar weven. Zet mijn vent Camille de Wipper hier, dat is het niet. Ah, zei Sint-Pieter, ga ik kijken. Hij kruipt aan zijn computer, hij begint te kijken. De web, de web, de web, de Wipper, de Wipper, de Wipper, de Wipper, de Wipper. Zitten 2 Wippers in, maar het is geen Camille. Misschien in het vagevier, madame. Computer vage vier, de in het vage vier zit je ook niet, madame. Je had dan in Dalle zitten verzekerd.
1: Bij een door, meneer Sint-Pieter. Zo'n brave vind dat ik kan. Oh, en je sprak nooit tegen. Je werkte van s'nachts toe s'navonds. Je deed een of was alleen. Oh, zo'n brave mens. En hoe lang word je getrouwd, madame de Wipper? 40 jaar, Sint-Pieter. Oh, maar moet toch niet meer zoeken, je hobby de martelaars.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: De check-in en boarding op Brussels Airport verlopen weer normaal. Personeel van Avia Partner heeft het werk hervat. Gisteren was er een spontane staking bij de bagageafhandelaar. Nu zitten vakbonden en directie samen voor overleg. Een school in Kortrijk blijft de hele week dicht na een uitbraak van het norovirus. Ruim 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden. De groep verbleef tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw. Bij één persoon is al bevestigd dat het om het norovirus gaat. Het virus is heel besmettelijk en veroorzaakt maag- en darmklachten, zoals diarree en braken. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Biala Podlaska. Die ligt op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De schutter is nog voortvluchtig. De kunstenaar en cartoonist Semyon Krepetsky maakt de naam met sporttekeningen en satirische prenten over onder meer president Poetin. Op het WK voetbal heeft Tunesië bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen. De Tunesische ploeg verloor gisteren met 5-1 van Zweden. Hervé Renard zou zijn aangesteld als nieuwe bondscoach en vliegt morgen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maximaal rond 30 graden dan.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

En ondertussen zijn we weer al beland in het tweede gedeelte van onze koffietijd. Welkom als je er nu pas bij komt. VWRO is dit. Mijn naam is Eddy Govert. En koffietijd, dat is de naam van het programma. En we begonnen met Jurgen Lens en Alwin. We gaan nog lang niet naar huis. Ik wel hoor, maar hij niet. Pascal Redeker, die komt eraan. Ik hou echt alles van jou. Beetje rare titel, maar een goed liedje. Hey,

Een meisjesduo uit Nederland die ik erg bewonderde. Want ze hadden in de jaren 80 verschillende grote hits. Zoals deze, Give Me Back My Love, uit 1980. En voilà, we zitten er weer voor onze rubriek, de Vlaamse artiest van de dag. En vandaag natuurlijk niet de eerste, de beste, misschien de grootste artiest die we ooit hadden in onze Vlaamse showbiz. En natuurlijk, je moet niet raden, het is Wiltura. En over Wiltura kan ik heel wat vertellen. Ik heb de man enkele keren in privé mogen ontmoeten en ermee praten. En ik moet eerlijk zeggen, toch een man met heel wat kwaliteiten. Niet te geloven. En ook altijd bescheiden, een echte West-Vlaming in hart en nieren. Hij was van Veurne trouwens. En dat heeft hij nooit weggestoken. Want hij heeft op een zeker ogenblik zelfs een singeltje gehad in het West-Vlaams. Mahoza was dat, hè? Inderdaad. Maar het is erg moeilijk om een nummer te kiezen van Wiltura. Ik ga eerlijk zijn, ik vind nog altijd Het Kan Niet Zijn zijn allerbeste opname. Dat is natuurlijk een beetje subjectief. Het hangt af van iedereen natuurlijk in het bijzonder. Maar ik hou erg van deze opname. En het is ook een opname uit 69. Stel je voor. Allee, geniet ervan vrienden. Wiltura met Het Kan Niet Zijn.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge.

0: De check-in en boarding op Brussels Airport verlopen weer normaal. Personeel van Avia Partner heeft het werk hervat. Gisteren was er een spontane staking bij de bagageafhandelaar. Nu zitten vakbonden en directie samen voor overleg. Een school in Kortrijk blijft de hele week dicht na een uitbraak van het norovirus. Ruim 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden. De groep verbleef tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw. Bij één persoon is al bevestigd dat het om het norovirus gaat. Het virus is heel besmettelijk en veroorzaakt maag- en darmklachten, zoals diarree en braken. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Biala Podlaska. Die ligt op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De schutter is nog voortvluchtig. De kunstenaar en cartoonist Semyon Krepetsky maakt de naam met sporttekeningen en satirische prenten over onder meer president Poetin. Op het WK voetbal heeft Tunesië bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen. De Tunesische ploeg verloor gisteren met 5-1 van Zweden. Hervé Renard zou zijn aangesteld als nieuwe bondscoach en vliegt morgen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maximaal rond 30 graden dan.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.

Ja, die Gino Graus, die moet een beetje opletten, hè? Want als die een sakos in zijn gezicht krijgt, dan is dat het gevolg van zijn vraag. Ik wil je kussen. En als het lukt, wel, des te beter, hè? Sascha Rosen en Davy Gilles, we weten het, ze zingen samen op het podium, maar ze zijn ook in het echt een verliefd stelletje. En in 2015 hadden ze daarover een liedje, Dromen van elkaar. Allee, de romantiek hangt hier weer in.

De nieuwe single van Fons Veurink. Avond voor in de boeken. Wat er daar allemaal gebeurd is, dat weet ik niet. Dat laat ik aan de fantasie van de luisteraar over. En we gaan recht op 12 uur af en dan weet je het, dan start Radioclub van onze collega Rudy Meins. Ik heb een beetje koffie overgelaten voor hem, het is te hopen dat hij dat apprecieert. Allee, de stoel is warm Rudy, zet je er maar op en presenteer maar. Wij moeten een afspraakje maken morgen tussen 10 en 12, dan hebben we weer koffietijd. Bedankt en smakelijk eten hè.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Langdurig zieken moeten voortaan elk jaar een nieuw attest aanvragen en zich dus laten evalueren bij een arts. De regering heeft die maatregel in tweede lezing goedgekeurd. Er gelden uitzonderingen voor zware aandoeningen. De ziekenfondsen bepalen wie een herevaluatie krijgt. Het gaat om 218.000 dossiers tegen 2029. De terug naar werkvoucher, een tussenkomst voor begeleiding bij werkhervatting, wordt uitgebreid en krijgt meer middelen. Ook de werkhervattingspremie voor werkgevers gaat omhoog. Op het assiseproces over de aanrijding in Strepie 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De rechtbank verklaarde hem vorige week al schuldig aan 7 doodslagen en 79 pogingen tot doodslag. Hij reed dronken en aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De passagier in de wagen is schuldig bevonden aan schuldig verzuim. Tegen hem wordt 2 jaar cel geëist. De rechtbank beslist morgen. Benzine tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal 1,82 euro. Dat is het laagste niveau in 3 maanden. Een liter benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro aan de pomp. Het gaat om een daling van 5,5 tot 6 cent per liter. Waarschijnlijk door de deal tussen de VS en Iran. Diesel is vandaag al wat goedkoper geworden. Indonesië is getroffen door een aardbeving met kracht 6,7. Die vond plaats op het eiland Sulawesi. De beving was in de wijde regio te voelen. Over slachtoffers of schade is voorlopig geen duidelijkheid. Er is geen tsunami-alarm afgegaan. Indonesië ligt op de zogenoemde Ring of Fire, een zone met veel aardbevingen en krijgt dus vaak te maken met bevingen. Een mix van zon en wolken vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog, wisselend bewolkt met geregeld zon en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maxima rond 30 graden.
1: Een lekkende kraan, een hardnekkige verstopping of je verwarmingsketel die het laat afweten. Geen paniek. Bij Assap Service uit Assenbroek

0: Subservice. Klein probleem, groot resultaat. Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
1: De Radioclub met Rudy Meins.
2: Het klikte meteen, is het niet. En nu zijn we al zoveel jaren samen. Is het niet enig? Alleen maar jij.

0: zijn vandaag op deze dinsdagmiddag in ieder geval heel erg positief begonnen met deze toffe plaat van Frank Valentino.
1: De VWRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meins.
0: Ja, zo is dat. Goedemiddag iedereen en hartelijk welkom bij VWRO. Na koffietijd komt er altijd het programma De Radioclub over de middag. En dat is vandaag op deze 16e juli niet anders. Eddy Govert, die moet ik nog even uitwuiven. Dankjewel Eddy voor koffietijd. Morgen terug. Ja, zegt hij. Dus dat klopt. Goed, wij hebben vandaag uiteraard ook weer bezoek in voor het voetlicht van een Vlaams of Nederlands artiest vandaag. Een echte Vlaamse artiest, Sergio. En hij komt vandaag vertellen over een liedje uit zijn carrière. Het nummer Alleen bij jou. En voor de rest wens je een smakelijk eten.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: Elke zondagmorgen krijg je tussen 8 en 10 uur een flinke portie jeugdsentiment en liedjes van toen. Deze kwam uit 69 en zou perfect in het plaatje passen natuurlijk. Maar waar met als je eenzaam bent? We zijn nooit helemaal eenzaam hier in deze studio, want deze meneer is er vanmiddag ook weer bij.
1: Ik ben verliefd.
0: Oh,
1: kent u die uitdrukking? Ik ben verliefd. Ineens is het zover, verliefd. Op een serveerster in een Spaans restaurant. Verliefd op de tennisleraar in Griekenland. Verliefd op de vrouw van je beste vriend. Verliefd op je secretaresse. Ja, het gebeurt ook. Voor het eerst verliefd op een man of vrouw, zoals sommige mensen zeggen. Van je normaal op een vrouw, van je deins op een man. Het is een prachtig gevoel, verliefd zijn. Je wilt zingen en dansen en de liefdesbloemetjes buiten zetten. Ik ben verliefd. Ik wens u een verliefde voortzetting en een aangenaam etensmaal met spekjes wat. Ik was

0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
1: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
0: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
1: op 050 44 30 60
0: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
2: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Krijgen vanmiddag ook nog veel wolken? Zeker in het begin van de middag. Gaandeweg neemt de kans op opklaringen toe en komt de zon er wel meer en beter door. Maar het is een moeilijk proces. Er wordt ook warmere lucht aangevoerd. Maxima die geleidelijk aan bereikt worden naar het eind van de middag toe van rond 21 graden aan zee tot 23 graden dieper landinwaarts. Daarbij hebben we met de westelijke wind te maken. Die westelijke wind die neemt af. In de loop van de dag wordt die duidelijk een stuk minder. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens.

0: inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Langdurig zieken moeten voortaan elk jaar een nieuw attest aanvragen en zich dus laten evalueren bij een arts. De regering heeft die maatregel in tweede lezing goedgekeurd. Er gelden uitzonderingen voor zware aandoeningen. De ziekenfondsen bepalen wie een herevaluatie krijgt. Het gaat om 218.000 dossiers tegen 2029. De terug naar werkvoucher, een tussenkomst voor begeleiding bij werkhervatting, wordt uitgebreid en krijgt meer middelen. Ook de werkhervattingspremie voor werkgevers gaat omhoog. Op het assiseproces over de aanrijding in Strepy 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De rechtbank verklaarde hem vorige week al schuldig aan 7 doodslagen en 79 pogingen tot doodslag. Hij reed dronken en aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De passagier in de wagen is schuldig bevonden aan schuldig verzuim. Tegen hem wordt 2 jaar cel geëist. De rechtbank beslist morgen. Benzine tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal 1,82 euro. Dat is het laagste niveau in 3 maanden. Een liter benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro aan de pomp. Het gaat om een daling van 5,5 tot 6 cent per liter. Waarschijnlijk door de deal tussen de VS en Iran. Diesel is vandaag al wat goedkoper geworden. Indonesië is getroffen door een aardbeving met kracht 6,7. Die vond plaats op het eiland Sulawesi. De beving was in de wijde regio te voelen. Over slachtoffers of schade is voorlopig geen duidelijkheid. Er is geen tsunami-alarm afgegaan. Indonesië ligt op de zogenoemde Ring of Fire, een zone met veel aardbevingen, en krijgt dus vaak te maken met bevingen. Een mix van zon en wolken vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog, wisselend bewolkt met geregeld zon en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maxima rond 30 graden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Foodbar Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli, een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.

0: Rika Cody en Saskia en Jo van Wijk zingt Neil Diamond. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be. Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
1: Dit is VBRO.
2: VBRO. De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: In deze aflevering van Voor het voetlicht gaan we grasduinen in het repertoire van Sergio. Vandaag een nummer met de titel Alleen bij jou. Wat kan hij daarover vertellen?
2: Sergio heeft ook heel weinig besef van tijd. Hè? Daarop dat ik ook altijd 's morgens te laat thuis kom.
3: Het heeft zijn voordeel ook, hè?
2: Ja, dikwijls niet bewust. Hè. Ik dacht dan dikwijls dat het nog maar 9 uur 's avonds was. Maar was dat 9 uur 's morgens.
3: Ah, ja.
2: Ik kan er altijd mee leven. Maar mijn familieleden niet altijd. Hè. En dat heeft ook te maken met dit nummer Alleen bij jou. Het is een beetje een vergiffenisplaat naar mijn vrouw toe.
3: Ja.
2: Want met Sergio leven. Ik ga zeggen zoals dat is. Ik zal eerst het positieve zeggen. Ik ben een jongen, ook achter de 4 buren. Ik zal nooit mijn vrouw één vinger kwaad doen.
3: Nee.
2: Dat heb ik nog nooit in mijn leven gedaan. Ja. Maar ik ben een deugniet.
3: Ja.
2: Ik durf wel eens te zeggen tegen mijn vrouw, ik om 10 uur 's avonds ga heel even iets drinken. En ik durf dat wel eens om 10 uur 's morgen terugkomen.
3: Ja.
2: Dan staat er zo 16 oproepen gemist. Maar dat heb ik dan ook op stil gezet. En dat bekijk dan meer, omdat ik toch weet dat zo is. En ik ga er altijd vanuit, ik maak de morgen wel goed. Hè. Ik laat mijn eigen dan niet erop jagen of zo. Hè.
3: En hoe maak je dat dan goed? Door lekker te koken?
2: Nee, zeker niet. Ik denk door gewoon eens een paar dagen dan thuis te blijven al voor te beginnen. Ja, zo kunstmatig betuttelen, dat kan ik niet.
3: Nee.
2: Hè, dat is. Maar ik denk we zijn hier toch 32, 33 jaar samen. Ik denk dat mijn vrouw het ook soms een beetje nodig heeft. Van als we bij elkaar waren. Als het alles te gemakkelijk gaat, ik denk. Als zij moest in het begin een partner hebben leren kennen. Die alles doet voor haar, die op zijn knieën gaat zitten of whatever. Dat zou het niet lang geduurd hebben.
3: Mm.
2: Ik denk dat ze een beetje. Ja, een beetje tegenspartelen zo. Hè?
3: Ja, niet te gemakkelijk.
2: Omdat zij altijd ja zegt, dat daarvoor de partner ook altijd ja moet zeggen.
3: Ja, hè? Ja. Zitten we er nog altijd in de inhoud van het liedje?
2: Wel, het is toch om duidelijk te maken, ongeacht hetgeen wat ik allemaal doe, of uitsteek, of whatever.
3: Ja.
2: Dat er maar één vrouw is in mijn leven, dat is zij. Hè?
3: Ja. En zij die dat ook aanvaardt?
2: Dat zou ik aan haar moeten vragen. Maar zover ik weet, heeft ze mij verteld dat dat zo is. Hè?
3: Ja.
2: Nee, maar dat is ook zo. Mijn vrouw die is onvoorwaardelijk. Dat is, ik zeg altijd, als ze standbeeld zetten, maar mogen ze voor mijn vrouw doen, zeker niet voor mij.
3: Ja.
2: Hè? Ik ben wel een exceptional in veel dingen. Daar ben ik zeker van. Altijd geweest. Dat was vroeger op school zo, dat was in het leger zo. Dat zit gewoon in mij. Hè?
3: Mm.
2: Maar die wil zeggen dat ik al hetgeen wat ik doe. Zelf goed vindt, dat is iets anders.
3: Ja.
2: Hè? Dat is weer iets anders.
3: Heb je dan spijt van bepaalde dingen ook?
2: Ja, ja. Het is altijd gemakkelijk te zeggen nee, ja, maar ik blijf daar niet te lang mee zitten.
3: Mm.
2: Dat gaat nogal vlug over. En als ik dan weer in een fase terechtkom dat ik mezelf wil amuseren, ik vergeet dat nogal vlug.
3: Ja.
2: Dan zien we dan weer maar weer, hè, volgende wat ik doe. Hè. Maar ik ondervind wel hoe ouder ik word dat stilletjes aan toch begint af te nemen. Dat wel.
3: Ja.
2: Alhoewel. Wat ik belangrijk vind, Rudy, dat is als je zo'n nummer brengt, hè, de mensen moeten voelen dat het uit je hart komt. Hè. Dat wil daarom niet zeggen, achteraf bepaalde dingen dat je hebt gezongen, misschien in het water kunnen vallen, hè, na een bepaalde tijd. Maar toch, het moment zelf vind ik toch wel dat het uit je hart moet komen.
3: Ja.
2: En om eerlijk te zijn, ik zing altijd met mijn hart.
3: Mm.
2: En, want veel mensen zeggen altijd, oh, die zingt mooi en die zingt juist en het is dit en het is dat. Op zich is dat niet zo belangrijk. Natuurlijk moet je ook niet
3: vals zingen
2: zoals ik weet niet wat. Hè. Maar je moet de mensen raken, vind ik.
3: Ja.
2: En ik vind zelf ook altijd een heel straffe plaat wanneer ze me raken.
3: Mm.
2: Hè.
3: Dat publiek heeft ook altijd gelijk. Hè. Het is net zoals bij verkiezingen.
2: Mm.
3: Hè. Men zegt altijd, de kiezer heeft gelijk. Dat is ook bij het publiek zo als je zingt. Hè. Als het niet uit het hart komt, dan hoort men dat.
2: Ja. Inderdaad, maar sommige mensen horen dat niet als er een nummer uit het hart komt of niet. Hè? Dat heb je dan natuurlijk ook. Hè?
3: Ja,
2: hè?
3: Ja, ja.
2: Je hebt mensen die vals zingen en die dan van hunzelf die niet eerlijk genoeg zijn of het niet horen, die van zichzelf denken dat ze ongelooflijk zingen. Hè?
3: Ja, ja.
2: En als dan nog eens de familie en de vrienden gaan zeggen dat ze ongelooflijk zijn.
3: Goed zijn.
2: Hè? Dat bestaat allemaal. Hè?
3: Ja, ja.
2: Hè? Maar dat heb ik niet. Ik weet goed genoeg of ik vals zing of niet.
3: Oké. Okay.

tegen het eind van de middag toch een 21 graden aan zee tot 23 landinwaarts. Die opwarmende trend zet dan door. Vanavond, vannacht, minima van rond 14 graden. Ook dan dikwijls veel wolken met toch nog een druppeltje. Het zou kunnen. En dan naar woensdag toe, dan halen we al 25 graden in de provincie weliswaar. De kust een paar graden minder. Donderdag kan dat 7, 28 zijn. Vrijdag zelfs tot 32 graden. En dan zou het ook aan zee erg warm kunnen worden. Ook het weekend erg hoge temperaturen, zomers warm en misschien maandag zelfs nog een grotere piek in hitte. We gaan het zien.

Op een paar na zijn bijna alle platen gedraaid voor deze middag. En André Hazes senior was dit nog met Ik ben zo eenzaam. Je bent het nooit helemaal als je luistert naar VWRO. En dat kan 24 uur op 24, al 45 jaar. Goed, morgen een nieuwe aflevering van het programma op voor woensdag. En dan krijgen we Wendy van Wanten op bezoek. Zij komt morgen vertellen over de volgende verdriet. Hier is nog Peter Wiedemeijer met de tijd.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Langdurig zieken moeten voortaan elk jaar een nieuw attest aanvragen en zich dus laten evalueren bij een arts. De regering heeft die maatregel in tweede lezing goedgekeurd. Er gelden uitzonderingen voor zware aandoeningen. De ziekenfondsen bepalen wie een herevaluatie krijgt. Het gaat om 218.000 dossiers tegen 2029. De terug naar werkvoucher, een tussenkomst voor begeleiding bij werkhervatting, wordt uitgebreid en krijgt meer middelen. Ook de werkhervattingspremie voor werkgevers gaat omhoog. Op het assiseproces over de aanrijding in Strepie 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De rechtbank verklaarde hem vorige week al schuldig aan 7 doodslagen en 79 pogingen tot doodslag. Hij reed dronken en aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De passagier in de wagen is schuldig bevonden aan schuldig verzuim. Tegen hem wordt 2 jaar cel geëist. De rechtbank beslist morgen. Benzine tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal 1,82 euro. Dat is het laagste niveau in 3 maanden. Een liter benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro aan de pomp. Het gaat om een daling van 5,5 tot 6 cent per liter. Waarschijnlijk door de deal tussen de VS en Iran. Diesel is vandaag al wat goedkoper geworden. Indonesië is getroffen door een aardbeving met kracht 6,7. Die vond plaats op het eiland Sulawesi. De beving was in de wijde regio te voelen. Over slachtoffers of schade is voorlopig geen duidelijkheid. Er is geen tsunami-alarm afgegaan. Indonesië ligt op de zogenoemde Ring of Fire, een zone met veel aardbevingen en krijgt dus vaak te maken met bevingen. Een mix van zon en wolken vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog, wisselend bewolkt met geregeld zon en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maxima rond 30 graden.
1: La, la, la, la. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
3: Philippe Dazen.

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Langdurig zieken moeten voortaan elk jaar een nieuw attest aanvragen en zich dus laten evalueren bij een arts. De regering heeft die maatregel in tweede lezing goedgekeurd. Er gelden uitzonderingen voor zware aandoeningen. De ziekenfondsen bepalen wie een herevaluatie krijgt. Het gaat om 218.000 dossiers tegen 2029. De terug naar werkvoucher, een tussenkomst voor begeleiding bij werkhervatting, wordt uitgebreid en krijgt meer middelen. Ook de werkhervattingspremie voor werkgevers gaat omhoog. Op het assiseproces over de aanrijding in Strepie 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De rechtbank verklaarde hem vorige week al schuldig aan 7 doodslagen en 79 pogingen tot doodslag. Hij reed dronken en aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De passagier in de wagen is schuldig bevonden aan schuldig verzuim. Tegen hem wordt 2 jaar cel geëist. De rechtbank beslist morgen. Benzine tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal 1,82 euro. Dat is het laagste niveau in 3 maanden. Een liter benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro aan de pomp. Het gaat om een daling van 5,5 tot 6 cent per liter. Waarschijnlijk door de deal tussen de VS en Iran. Diesel is vandaag al wat goedkoper geworden. Indonesië is getroffen door een aardbeving met kracht 6,7. Die vond plaats op het eiland Sulawesi. De beving was in de wijde regio te voelen. Over slachtoffers of schade is voorlopig geen duidelijkheid. Er is geen tsunami-alarm afgegaan. Indonesië ligt op de zogenoemde Ring of Fire, een zone met veel aardbevingen, en krijgt dus vaak te maken met bevingen. Een mix van zon en wolken vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog, wisselend bewolkt met geregeld zon en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maxima rond 30 graden.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moorkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?

tegen het eind van de middag toch een 21 graden aan zee tot 23 landinwaarts. Die opwarmende trend zet dan door. Vanavond, vannacht, minima van rond 14 graden. Ook dan dikwijls veel wolken met toch nog een druppeltje. Het zou kunnen. En dan naar woensdag toe, dan halen we al 25 graden in de provincie weliswaar. De kust een paar graden minder. Donderdag kan dat 7, 28 zijn. Vrijdag zelfs tot 32 graden. En dan zou het ook aan zee erg warm kunnen worden. Ook het weekend erg hoge temperaturen, zomers warm en misschien maandag zelfs nog een grotere piek in hitte. We gaan het zien.

De dag wil komen, ik weet het wel, dat ik er niet meer gaan zien. De wet van het leven is al zo. En dat geldt ook voor mij. Maar als ik afscheid nemen van die stad, wordt aan mijn wieg gestoeld. Zoek haren, als het zo ver komt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Langdurig zieken moeten voortaan elk jaar een nieuw attest aanvragen en zich dus laten evalueren bij een arts. De regering heeft die maatregel in tweede lezing goedgekeurd. Er gelden uitzonderingen voor zware aandoeningen. De ziekenfondsen bepalen wie een herevaluatie krijgt. Het gaat om 218.000 dossiers tegen 2029. De terug naar werkvoucher, een tussenkomst voor begeleiding bij werkhervatting, wordt uitgebreid en krijgt meer middelen. Ook de werkhervattingspremie voor werkgevers gaat omhoog. Op het assiseproces over de aanrijding in Strepie 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De rechtbank verklaarde hem vorige week al schuldig aan 7 doodslagen en 79 pogingen tot doodslag. Hij reed dronken en aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De passagier in de wagen is schuldig bevonden aan schuldig verzuim. Tegen hem wordt 2 jaar cel geëist. De rechtbank beslist morgen. Benzine tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal 1,82 euro. Dat is het laagste niveau in 3 maanden. Een liter benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro aan de pomp. Het gaat om een daling van 5,5 tot 6 cent per liter. Waarschijnlijk door de deal tussen de VS en Iran. Diesel is vandaag al wat goedkoper geworden. Indonesië is getroffen door een aardbeving met kracht 6,7. Die vond plaats op het eiland Sulawesi. De beving was in de wijde regio te voelen. Over slachtoffers of schade is voorlopig geen duidelijkheid. Er is geen tsunami-alarm afgegaan. Indonesië ligt op de zogenoemde Ring of Fire, een zone met veel aardbevingen en krijgt dus vaak te maken met bevingen. Een mix van zon en wolken vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog, wisselend bewolkt met geregeld zon en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maxima rond 30 graden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Zingt ze mee.

0: praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en we zitten hier in studio 6 bij de VBRO. Bij de VBRO, de Brugse Radio. Laat ons daar eventjes duidelijk over zijn. En we hebben een aantal Brugse artiesten natuurlijk ook in het grote archief zitten. En ik heb er eentje uit het archief gehaald en naast mij gezet. En dat is Eddy Govert. Zo erg is het niet. Maar we hebben wel een leuk nummer gevonden van een andere Brugse artiest, Eddy, waar jij toch wel heel wat gevoelens bij hebt. Ik hoop dat het geen aanzoek is nu.
4: Nee. Het gaat over Frank Valentino. En met Frank heb ik toch wel een bijzondere band, want ik heb met hem in 1976, dacht ik, of 75, ik weet het niet meer zo precies, ik denk 76, zijn allereerste singeltje gemaakt. En dat was een liedje met saxofoon gespeeld, want hij speelt zowel trompet als saxofoon. En we moesten kiezen tussen twee instrumenten en ik koos, omdat het toen volop de André Mos periode was, voor een commercieel deuntje, Belladonna, en op de keerzijde stond First Day of Spring. Allee, twee toffe liedjes feitelijk. Maar dan is Frank de zangtour opgetrokken. En ik heb ook voor hem, toen hij nog bij Johnny Hoes zat, verschillende liedjes mogen schrijven voor zijn allereerste LP. Later is hij bij mij nog terechtgekomen voor nieuwe nummers. Trouwens, een van die nieuwe liedjes was een vertaling van And I Love You So van

0: Don McLean. En ik heb dat vertaald naar Hou jij nog van mij? En ik heb aan dat nummer toch wel een bijzondere herinnering. Dat viel net samen met het afscheid van mijn vrouw feitelijk. We gingen uit elkaar en ik heb mijn vrouw dat plaatje van Frank Valentino meegegeven. En dat plaatje heette Hou jij nog van mij? Dus heel toepasselijk feitelijk. Ik heb het altijd zo blijven herinneren. Ik heb Frank natuurlijk later nog teruggezien voor andere liedjes en opnames. Maar ik vind persoonlijk dit liedje een van zijn allermooiste liedjes wat hij ooit heeft opgenomen.
1: Het origineel was natuurlijk ook al fantastisch, hè?
0: And I Love You So, natuurlijk, hè. Don McLean. Ik was blij dat ik dat mocht vertalen. Hij heeft trouwens zelf de playback aangeleverd. Hij beschikte, ja, ik weet niet hoe, maar hij had blijkbaar daar een mooie opname van. En inderdaad, het is een goede playback. Het is ook een zeer, zeer mooi nummer geworden. En tot onze verbazing, het heeft 3 keer een televisie gehaald. Mooi, hè?
1: Dat is prachtig natuurlijk. En wij gaan luisteren naar Frank Valentino. Of was het toen nog Frankie?
0: Nee, het was al Frank Valentino. Oh, yeah.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Krijgen vanmiddag ook nog veel wolken? Zeker in het begin van de middag. Gaandeweg neemt de kans op opklaringen toe en komt de zon er wel meer en beter door. Maar het is een moeilijk proces. Er wordt ook warmere lucht aangevoerd. Maxima die geleidelijk aan bereikt worden naar het eind van de middag toe van rond 21 graden aan zee tot 23 graden dieper landinwaarts. Daarbij hebben we met een westelijke wind te maken. Die westelijke wind die neemt af. In de loop van de dag wordt die duidelijk een stuk minder. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: De terreinen van de failliete busbouwer Van Hool in Koningshoek bij Lier hebben een hoogste bod van 21,5 miljoen euro gekregen. De kandidaatkoper blijft voorlopig anoniem. De biedingsperiode is afgesloten. De instelprijs lag op 20 miljoen euro. Ook de Vlaamse overheid deed een bod, maar wordt niet de koper. Wie de private bieder is, wordt pas duidelijk nadat de curator het bod heeft goedgekeurd. Twee mannen uit Wit-Rusland zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Wit-Russische grens in Polen. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is nog niets bekendgemaakt. Tennislegendes Venus en Serena Williams keren samen terug op Wimbledon met een wildcard voor het dubbelspel. De Amerikaanse zussen mikken op een zevende dubbeltitel op het Londense gras, na zes eerdere zegens. Voor Serena wordt het een nieuw hoofdstuk in haar comeback, 4 jaar na haar afscheid van het enkelspel. De Braziliaanse voetballer Neymar wordt voor de 5e keer vader. In een gender-reveal-video van zijn partner Bruna Biancardi is te zien dat ze opnieuw een dochter verwachten, hun 3e kind samen. De 34-jarige Braziliaan lacht in de video dat hij met al zijn dochters een eigen Spice Girls kan vormen. De bewolking neemt af en het is op de meeste plaatsen droog met brede zonnige perioden. 25 graden is de maximumtemperatuur. Morgen blijft het zomers met veel zon en temperaturen die nog iets hoger uitkomen. Vanaf donderdag wordt het tropisch warm met lokaal meer dan 30 graden. Maar dan neemt ook de kans op onweersbuien toe.
1: Nieuws uit je regio.
2: Vanmorgen vroeg zijn in Tielt 11 bewoners geëvacueerd uit hun woning langs de Sint-Michielstraat. Ze werden wat verderop opgevangen in het cultureel centrum Gildhof. Tijdens de werken in de straat was er een gaslek ontstaan en ook een deel van de straat zat zonder elektriciteit. Na controles konden de bewoners na een poosje terug naar huis. In het kanaal Nieuwpoort-Plassendalen in Oudenburg is een zeehond gespot. Niet abnormaal, maar op zijn minst wel opmerkelijk. Vermoedelijk glipte het dier door een zeesluis en kwam het zo in het kanaal terecht. Volgens Sea Life stelt de zeehond het goed. Zolang het voedsel en een rustplaats vindt, is er geen reden tot paniek. In de Oude Bruggenweg in Eernegem werd afgelopen weekend ingebroken. De boeven gingen er aan de haal met tuin- en werkmateriaal uit een bijgebouw aan een woning. Zo verdwenen een grasmachine, bosmaaier, een hoge drukreiniger en een boormachine. Wanneer de inbraak plaatsvond is niet duidelijk. De feiten werden zaterdag vastgesteld. Een 36-jarige man uit Zwevenzele heeft 10 maanden cel gekregen voor weerspannigheid. Op 27 april vorig jaar wou de politie tijdens schermutselingen aan café Pik op de Eiermarkt in Brugge de man oppakken. Hij verzette zich hevig en de schouder van een 33-jarige politieman raakte daarbij uit de kom. De beklaagde was niet aan zijn proefstuk toe. Hij liep eerder al 11 veroordelingen op. Aan de gewonde politieagent werd een schadevergoeding van €250 toegekend. En in Plopsaland in Adinkerke is afgelopen zaterdag een klein brandje ontstaan op een werf van het nieuwe restaurant Piratengril. Iets na 6 uur werd er rookontwikkeling vastgesteld. Uit voorzorg werd de brandweer gebeld. Die hadden de situatie snel onder controle.
1: Na, na, na, na. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb echt gehad, Vince, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
1: Nou waar.
0: Nou, Your Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Krijgen vanmiddag ook nog veel wolken? Zeker in het begin van de middag. Gaandeweg neemt de kans op opklaringen toe en komt de zon er wel meer en beter door. Maar het is een moeilijk proces. Er wordt ook warmere lucht aangevoerd. Maxima die geleidelijk aan bereikt worden naar het eind van de middag toe van rond 21 graden aan zee tot 23 graden dieper landinwaarts. Daarbij hebben we met de westelijke wind te maken. Die westelijke wind die neemt af. In de loop van de dag wordt die duidelijk een stuk minder. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
6: Druppelt je kraan? Of zit de sifon verstopt? Koen van

zijn geheel voor Alwin deze week om de VBRO Trotsplaat te vertegenwoordigen. Zijn nieuwe titel, We gaan nog lang niet naar huis, staan bij gevolg helemaal in het zonnetje hier bij de radio, die trots is op het populaire Nederlandstalige lied. De liedjes in onze eigen taal, uit Vlaanderen, uit Nederland, van vandaag en morgen, maar ook die van gisteren, eergisteren en langer geleden.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek.
1: Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
2: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: De terreinen van de failliete busbouwer Van Hool in Koningshoek bij Lier hebben een hoogste bod van 21,5 miljoen euro gekregen. De kandidaatkoper blijft voorlopig anoniem. De biedingsperiode is afgesloten, de instelprijs lag op 20 miljoen euro. Ook de Vlaamse overheid deed een bod, maar wordt niet de koper. Wie de private bieder is, wordt pas duidelijk nadat de curator het bod heeft goedgekeurd. Twee mannen uit Wit-Rusland zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Wit-Russische grens in Polen. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is nog niets bekendgemaakt. Tennislegendes Venus en Serena Williams keren samen terug op Wimbledon met een wildcard voor het dubbelspel. De Amerikaanse zussen mikken op een zevende dubbeltitel op het Londense gras, na 6 eerdere zegens. Voor Serena wordt het een nieuw hoofdstuk in haar comeback, 4 jaar na haar afscheid van het enkelspel. De Braziliaanse voetballer Neymar wordt voor de 5e keer vader. In een gender-reveal-video van zijn partner Bruna Biancardi is te zien dat ze opnieuw een dochter verwachten, hun 3e kind samen. De 34-jarige Braziliaan lacht in de video dat hij met al zijn dochters een eigen Spice Girls kan vormen. De bewolking neemt af en het is op de meeste plaatsen droog met brede zonnige perioden. 25 graden is de maximumtemperatuur. Morgen blijft het zomers met veel zon en temperaturen die nog iets hoger uitkomen. Vanaf donderdag wordt het tropisch warm met lokaal meer dan 30 graden. Maar dan neemt ook de kans op onweersbuien toe.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Jamina van Udo, dat was alvast de opener voor een nieuwe avondspits hier bij VBRO. Nieuwe VBRO's, welkom thuis tussen nu en 6 uur hier op deze dinsdag, de 16e van juni. Welkom erbij, wij zijn vertrokken dus voor 2 uur lang fijne avondspits, maar vooral met 2 uur lang bijzonder fijne avondplaatjes. En dat vooral gezellig in het Nederlands hier bij VBRO.

0: Gezellig de avondspitsdoor, dat doe je hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. Nu alweer op richting 16:30 met zometeen een eerste weerupdate door onze weerman Geert Naastens in deze Welkom Thuis. En in tussentijd mogen wij weer grasduinen in onze snelle team. Vandaag pikken we daar Fadime uit met Mijn Eigen Leven.
1: De

0: woensdag en zaterdagnamiddag van 4 tot 6. De VBRO Top 30. Hier bij de VBRO.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste cousin.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vanavond en vannacht is het ook wisselend bewolkt. Soms brede opklaringen, dan weer bewolking en temperaturen ja, die echt wel zacht blijven. Hoor. Veel minder dan een graad of 14 zal het niet worden. En dat zijn toch behoorlijk zachte minima voor de tijd van het jaar. Verder ook niet uitgesloten dat er net zoals overdag toch hier of daar eens een druppeltje opduikt. De kans is er. Dat zal niet veel voorstellen, maar ik wil niet gezegd hebben dat het ook vanavond en vannacht voor de volle 100% droog blijft. Een druppeltje of een buitje blijft echt wel tot de mogelijkheden behoren. Dat is trouwens ook voor morgen nog het geval. Ook dan trekken staartjes van storingen door. En ook dan zou er eventueel wel al eens een lokale druppel kunnen aan te pas komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
11: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Dit is VBS.

Goed. Gezelligheid roef in de avondspits hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. Op FM nog steeds op 107.3, maar evengoed via DAB Plus EWAS Vlaanderen. En uiteraard ook kan het via de stream op vbro.be. Met onze volgende moeten we misschien al aan de aperitief beginnen te denken. Dit is nog eens Belinda Kienaar met haar single van een jaartje of twee geleden. Deze Waar blijft de wijn?

Helemaal onderbouwd met een fijne Spaanse gitaar, maar wel met een serieuze boodschap natuurlijk. Ik was mezelf even kwijtgeraakt. Robert Pater met zijn recentste en deze welkom thuis hier op dinsdag bij VBRO. Voor nu op richting 5 uur, zometeen heel even ruimte voor onze nieuwsdienst. En dan ben ik er terug met nog een uurtje bijzonder fijne avondplaatjes. Tot zometeen!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De terreinen van de failliete busbouwer Van Hool in Koningshoik bij Lier hebben een hoogste bod van 21,5 miljoen euro gekregen. De kandidaatkoper blijft voorlopig anoniem. De biedingsperiode is afgesloten, de instelprijs lag op 20 miljoen euro. Ook de Vlaamse overheid deed een bod, maar wordt niet de koper. Wie de private bieder is, wordt pas duidelijk nadat de curator het bod heeft goedgekeurd. Twee mannen uit Wit-Rusland zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Wit-Russische grens in Polen. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is nog niets bekendgemaakt. Tennislegendes Venus en Serena Williams keren samen terug op Wimbledon met een wildcard voor het dubbelspel. De Amerikaanse zussen mikken op een zevende dubbeltitel op het Londense gras, na 6 eerdere zegens. Voor Serena wordt het een nieuw hoofdstuk in haar comeback, 4 jaar na haar afscheid van het enkelspel. De Braziliaanse voetballer Neymar wordt voor de 5e keer vader. In een gender-reveal-video van zijn partner Bruna Biancardi is te zien dat ze opnieuw een dochter verwachten, hun 3e kind samen. De 34-jarige Braziliaan lacht in de video dat hij met al zijn dochters een eigen Spice Girls kan vormen. De bewolking neemt af en het is op de meeste plaatsen droog met brede zonnige perioden. 25 graden is de maximumtemperatuur. Morgen blijft het zomers met veel zon en temperaturen die nog iets hoger uitkomen. Vanaf donderdag wordt het tropisch warm met lokaal meer dan 30 graden. Maar dan neemt ook de kans op onweersbuien toe.
1: Nieuws uit je regio.
2: Er komen definitief dynamische verkeersborden aan de Verschavenbrug in Zeebrugge. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid en Brugs gemeenteraadslid Jasper Pille. De nieuwe LED-borden moeten weggebruikers tijdig waarschuwen wanneer de brug opent. Vandaag worden automobilisten en vrachtwagenchauffeurs vaak pas aan de brug zelf geconfronteerd met een brugopening, wat geregeld leidt tot vertragingen en verkeershinder. Volgens de minister heeft Port of Antwerp Bruges, beheerder van de brug en de omliggende wegen is, beslist om dynamische signalisatie te plaatsen op de 2 belangrijkste aanrijroutes, aan het begin van de Koffieweg en langs de J-Verschavenweg. De ledborden zullen ongeveer 5 minuten voor een brugopening geactiveerd worden. Bestuurders krijgen daardoor de kans om tijdig een alternatieve route te kiezen en onnodige wachttijden te vermijden. Daarnaast onderzoekt de havenbeheerder hoe de signalisatie rechtstreeks vanuit de eigen controlekamer kan worden aangestuurd. De borden worden nog dit jaar geplaatst. De stad Brugge heeft een wandelpad dat de verbinding tussen de Hofmeijerlaan en de Landvoogdlaan in Mallebij Sint-Kruis maakt, vernieuwd. De toegankelijkheid van de verbinding richting de kerk Sint-Thomas van Kantelberg kon al een poosje beter. Het wandelpad werd over een lengte van 60 meter volledig vernieuwd, goed voor een oppervlakte van 90 vierkante meter. Daarnaast verlaagde de stad ook 2 boordstenen, zodat mensen met een beperkte mobiliteit en ouders met een kinderwagen de doorsteek vlot en veilig kunnen gebruiken. De signalen dat het beter moest kwamen al een tijdje vanuit de buurt. De nieuwe verbinding zorgt niet alleen voor een comfortabeler wandeltraject tussen de Hofmeijerlaan en de Landvoogdlaan, maar maakt ook de toegang tot de kerk en de omliggende buurt een stuk gebruiksvriendelijker. Zomerbar Jack gaat enkele aanpassingen doorvoeren als ze zondag de match van de Rode Duivels tegen Iran live op groot scherm uitzenden. Tijdens de eerste match van maandagavond gingen er een paar zaken niet goed. Zo waren er eerst wat problemen met het scherm en later was het ook lang wachten voor een drankje aan de bar of aan de toiletten. Dat kwam ook omdat er bijzonder veel volk was afgezakt naar sportdomein De Koude Keuken in Sint-Andries. De duivelsgekte was in Brugge duidelijk nog aanwezig. Organisator Sander Meins voorziet tegen zondag 21 uur alvast een extra buitenbar en extra toiletten. De vrouw van 42 die in de nacht van 31 maart op 1 april 2025 onder invloed van alcohol een zware ravage aanrichtte in de Dutzeelse Steenweg in Brugge, is voor de politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van €2.400, waarvan €800 met uitstel. Daarnaast krijgt ze een rijverbod van 2 maanden en moet ze een medisch onderzoek ondergaan. Het ongeval gebeurde rond 1:30 toen de bestuurster met haar Land Rover uit de bocht ging. Ze reed eerst een verkeersbord en een geparkeerde wagen aan, waarna ze tegen de gevel van een woning botste. Door de impact stortte een deel van de gevel in. Het aangereden voertuig werd bovendien tegen een tweede woning geslingerd. Hoewel de bewoners fysiek ongedeerd bleven, bleek tijdens de behandeling van de zaak dat een van hen nog altijd kampt met angststoornissen als gevolg van het incident. Daarom moest de vrouw zich onder meer verantwoorden voor onopzettelijke slagen en verwondingen. Na het ongeval legde ze een positieve ademtest af van 2,23 promille alcohol, wat overeenkomt met ongeveer 11 glazen alcoholische drank. Naast intoxicatie achter het stuur werd haar ook openbare dronkenschap ten laste gelegd. Ondanks het hoge alcoholgehalte ontsnapte de bestuurster aan de verplichting om een alcoholslot te laten installeren. Wel blijft ze tijdelijk rijongeschikt door het opgelegde rijverbod en het verplichte medische onderzoek.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

En Bart Kuil is nog maar eens zot verliefd. Het is alvast de titel van zijn nieuwste single. En ongetwijfeld met dit nummer ook weer op menig podium komende zomer. Bart Kuil, het is hem zo gegund. Bij deze dus ook met veel plezier in deze Welkom Thuis.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht is het ook wisselend bewolkt. Soms brede opklaringen, dan weer bewolking en temperaturen, ja, die echt wel zacht blijven hoor. Veel minder dan een graad of 14 zal het niet worden. En dat zijn toch behoorlijk zachte minima voor de tijd van het jaar. Verder ook niet uitgesloten dat er net zoals overdag toch hier of daar eens een druppeltje opduikt. De kans is er, dat zal niet veel voorstellen, maar ik wil niet gezegd hebben dat het ook vanavond en vannacht voor de volle 100% droog blijft. Een druppeltje of een buitje blijft echt wel tot de mogelijkheden behoren. Dat is trouwens ook voor morgen nog het geval. Ook dan trekken staartjes van storingen door en ook dan zou er eventueel wel al eens een lokale druppel kunnen aan te pas komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: gaat VBRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao, Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam. Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.
8: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
9: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: De terreinen van de failliete busbouwer Van Hool in Koningshoek bij Lier hebben een hoogste bod van 21,5 miljoen euro gekregen. De kandidaatkoper blijft voorlopig anoniem. De biedingsperiode is afgesloten, de instelprijs lag op 20 miljoen euro. Ook de Vlaamse overheid deed een bod, maar wordt niet de koper. Wie de private bieder is, wordt pas duidelijk nadat de curator het bod heeft goedgekeurd. Twee mannen uit Wit-Rusland zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Wit-Russische grens in Polen. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is nog niets bekendgemaakt. Tennislegendes Venus en Serena Williams keren samen terug op Wimbledon met een wildcard voor het dubbelspel. De Amerikaanse zussen mikken op een zevende dubbeltitel op het Londense gras, na 6 eerdere zegens. Voor Serena wordt het een nieuw hoofdstuk in haar comeback, 4 jaar na haar afscheid van het enkelspel. De Braziliaanse voetballer Neymar wordt voor de 5e keer vader. In een gender-reveal-video van zijn partner Bruna Biancardi is te zien dat ze opnieuw een dochter verwachten, hun 3e kind samen. De 34-jarige Braziliaan lacht in de video dat hij met al zijn dochters een eigen Spice Girls kan vormen. De bewolking neemt af en het is op de meeste plaatsen droog met brede zonnige perioden. 25 graden is de maximumtemperatuur. Morgen blijft het zomers met veel zon en temperaturen die nog iets hoger uitkomen. Vanaf donderdag wordt het tropisch warm met lokaal meer dan 30 graden. Maar dan neemt ook de kans op onweersbuien toe.
1: La, la, la, la. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Dit is

Er hangt iets in de lucht. Amore van Corrie Konings natuurlijk hier bij VBRO in onze avondspits. Welkom thuis is dat alvast haar recente single. En bij deze dus ook nog even E-radio. We duiken ook graag in het archief. Dat doen we zometeen met een fijne classic uit 1973. Recht van onder de naald opnieuw, want we gaan er terug een vinyltje bij halen. Maar eerst duiken we nog eens terug naar de jaren 90. En dat doen we dan weer met deze van Mieke.

0: Mouth en McNeil met Do You Wanna Do It uit 1973. Een bijna vergeten nummer die we heel graag nog eens van onder de stof haalden voor jullie. Om deze dinsdagse Welkom Thuis weer netjes af te ronden. Hiernaast krijgt uiteraard weer het laatste woord. Hij blikt voor jullie nog even vooruit naar de komende dagen in de weersvoorspellingen. En ik zeg tot morgen, want op woensdag dan zijn we er tussen 4 en 6 met een splitsplinternieuwe VPRO Top 30. En ik kan je vertellen, het wordt nog spannend morgen in die hitlijst. Ik heb een paar dingen kunnen zien, dus zeker afstemmen morgen opnieuw. Nu, Geert Nassis.
1: We komen de komende dagen geleidelijk aan een steeds warmere lucht terecht. Het is een langzaam proces, was ook zo aangekondigd, maar je ziet stelselmatig dat er dag na dag wat bij de temperaturen komt. Op woensdag kunnen we al naar een 25 graden landinwaarts gaan. Donderdag kan dat 27 zijn en vrijdag ligt de 30 graden binnen handbereik. Ook het weekend lijkt heel erg warm te worden met maxima eind de 20 tot rond de 30 graden. Daarbij is het niet altijd even zonnig. Ook dat zat al in de verwachting. Je ziet dat er heel dikwijls veel wolken zijn. Woensdag zelfs nog mogelijk met een druppeltje. Misschien ook op donderdag in de loop van de nacht naar vrijdag toe een regen- of onweersbui. En ook vrijdag is die kans daarvoor wel aanwezig. Maar wel geleidelijk aan steeds warmere temperaturen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De FBI heeft zondag een grote terreuraanval verhinderd tijdens het grote kooigevecht vlakbij het Witte Huis. Dat zegt FBI-directeur Patel. Tijdens het evenement, ter viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid, is ook de 80ste verjaardag van president Trump gevierd. Volgens de FBI wilde een terreurgroep drones en explosieven gebruiken om paniek te zaaien en zouden daarna snipers mensen in het publiek doodschieten. Daarna was het plan het Witte Huis aan te vallen. Er zijn intussen al 5 arrestaties gebeurd. Op de campus van U Hasselt in Diepenbeek is de rust weergekeerd. De voorbije uren was er paniek nadat de alarmsystemen signaleerden dat op het wetenschapspark giftige stoffen waren vrijgekomen. Daarop waren alle onderzoekers geëvacueerd en panden ontruimd. De hulpdiensten kwamen ook massaal ter plaatse. Brandweer en burgemeester bevestigen intussen dat het om loos alarm ging. Vermoedelijk is een defect aan de waarschuwingssystemen de oorzaak. De federale politie heeft in het Antwerpse een internationaal gezocht crimineel opgepakt. Het gaat om een Albanees van 52 die eind jaren 90 een rivaal uit het misdaadmilieu vermoordde in een ziekenhuis in Milaan. De man kreeg levenslang, maar kon na een voorwaardelijke vrijlating enkele jaren geleden vluchten. Sindsdien leefde hij ondergedoken, vermoedelijk in ons land. De arrestatie verliep vlot. De man is aangehouden door de onderzoeksrechter en zit in de cel met het oog op uitlevering aan Albanië. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, blijft maar in waarde toenemen. Na een nieuwe stijging voor de derde dag op rij klom de beurswaarde tot $2,8 biljoen. En zo overtreft SpaceX zelfs Amazon. Eerder op de dag kondigde Musk nog de overname aan van een grote AI-startup. En dat joeg het aandeel nog verder de hoogte in. SpaceX is na enkele dagen al het op 4 na grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Vanavond en vannacht nog een enkel wolkje, maar droog bij minima tot 16 graden. Morgen baden we al in lange perioden van zon en halen we 26 graden. Vanaf donderdag heet en een graad of 30.
1: Nieuws uit je regio.
0: Er komen definitief dynamische verkeersborden aan de Verschavenbrug in Zeebrugge. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid en Brugs gemeenteraadslid Jasper Pille. De nieuwe LED-borden moeten weggebruikers tijdig waarschuwen wanneer de brug opent. Vandaag worden automobilisten en vrachtwagenchauffeurs vaak pas aan de brug zelf geconfronteerd met een brugopening, wat geregeld leidt tot vertragingen en verkeershinder. Volgens de minister heeft Port of Antwerp Bruges, beheerder van de brug en de omliggende wegen is, beslist om dynamische signalisatie te plaatsen op de 2 belangrijkste aanrijroutes, aan het begin van de Koffieweg en langs de J-Verschavenweg. De LED-borden zullen ongeveer 5 minuten voor een brugopening geactiveerd worden. Bestuurders krijgen daardoor de kans om tijdig een alternatieve route te kiezen en onnodige wachttijden te vermijden. Daarnaast onderzoekt de havenbeheerder hoe de signalisatie rechtstreeks vanuit de eigen controlekamer kan worden aangestuurd. De borden worden nog dit jaar geplaatst. De stad Brugge heeft een wandelpad dat de verbinding tussen de Hofmeijerlaan en de Landvoogdlaan in Malle bij Sint-Kruis maakt, vernieuwd. De toegankelijkheid van de verbinding richting de kerk Sint-Thomas van Kantelberg kon al een poosje beter. Het wandelpad werd over een lengte van 60 meter volledig vernieuwd, goed voor een oppervlakte van 90 vierkante meter. Daarnaast verlaagde de stad ook 2 boordstenen, zodat mensen met een beperkte mobiliteit en ouders met een kinderwagen de doorsteek vlot en veilig kunnen gebruiken. De signalen dat het beter moest kwamen al een tijdje vanuit de buurt. De nieuwe verbinding zorgt niet alleen voor een comfortabeler wandeltraject tussen de Hofmeijerlaan en de Landvoogdlaan, maar maakt ook de toegang tot de kerk en de omliggende buurt een stuk gebruiksvriendelijker. Zomerbar Jack gaat enkele aanpassingen doorvoeren als ze zondag de match van de Rode Duivels tegen Iran live op grootscherm uitzenden. Tijdens de eerste match van maandagavond gingen er een paar zaken niet goed. Zo waren er eerst wat problemen met het scherm en later was het ook lang wachten voor een drankje aan de bar of aan de toiletten. Dat kwam ook omdat er bijzonder veel volk was afgezakt naar sportdomein De Koude Keuken in Sint-Andries. De duivelsgekte was in Brugge duidelijk nog aanwezig. Organisator Sander Meins voorziet tegen zondag 21 uur alvast een extra buitenbar en extra toiletten. De vrouw van 42 die in de nacht van 31 maart op 1 april 2025 onder invloed van alcohol een zware ravage aanrichtte in de Dutzeelse Steenweg in Brugge, is voor de politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van €2.400, waarvan €800 met uitstel. Daarnaast krijgt ze een rijverbod van 2 maanden en moet ze een medisch onderzoek ondergaan. Het ongeval gebeurde rond 1:30 toen de bestuurster met haar Land Rover uit de bocht ging. Ze reed eerst een verkeersbord en een geparkeerde wagen aan, waarna ze tegen de gevel van een woning botste. Door de impact stortte een deel van de gevel in. Het aangereden voertuig werd bovendien tegen een tweede woning geslingerd. Hoewel de bewoners fysiek ongedeerd bleven, bleek tijdens de behandeling van de zaak dat een van hen nog altijd kampt met angststoornissen als gevolg van het incident. Daarom moest de vrouw zich onder meer verantwoorden voor onopzettelijke slagen en verwondingen. Na het ongeval legde ze een positieve ademtest af van 2,23 promille alcohol, wat overeenkomt met ongeveer 11 glazen alcoholische drank. Naast intoxicatie achter het stuur werd haar ook openbare dronkenschap ten laste gelegd. Ondanks het hoge alcoholgehalte ontsnapte de bestuurster aan de verplichting om een alcoholslot te laten installeren. Wel blijft ze tijdelijk rijongeschikt door het opgelegde rijverbod en het verplichte medische onderzoek.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Day zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht is het ook wisselend bewolkt. Soms brede opklaringen, dan weer bewolking en temperaturen, ja, die echt wel zacht blijven hoor. Veel minder dan een graad of 14 zal het niet worden. En dat zijn toch behoorlijk zachte minima voor de tijd van het jaar verder. Ook niet uitgesloten dat er net zoals overdag toch hier of daar eens een druppeltje opduikt. De kans is er, dat zal niet veel voorstellen, maar ik wil niet gezegd hebben dat het ook vanavond en vannacht voor de volle 100% droog blijft. Een druppeltje of een buitje blijft echt wel tot de mogelijkheden behoren. Dat is trouwens ook voor morgen nog het geval. Ook dan trekken staartjes van storingen door en ook dan zou er eventueel wel al eens een lokale druppel kunnen aan te pas komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philippe Dazen.

0: Ramchalón. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: De FBI heeft zondag een grote terreuraanval verhinderd tijdens het grote kooigevecht vlakbij het Witte Huis. Dat zegt FBI-directeur Patel. Tijdens het evenement, ter viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid, is ook de 80ste verjaardag van president Trump gevierd. Volgens de FBI wilde een terreurgroep drones en explosieven gebruiken om paniek te zaaien en zouden daarna snipers mensen in het publiek doodschieten. Daarna was het plan het Witte Huis aan te vallen. Er zijn intussen al 5 arrestaties gebeurd. Op de campus van U Hasselt in Diepenbeek is de rust weergekeerd. De voorbije uren was er paniek nadat de alarmsystemen signaleerden dat op het wetenschapspark giftige stoffen waren vrijgekomen. Daarop waren alle onderzoekers geëvacueerd en panden ontruimd. De hulpdiensten kwamen ook massaal ter plaatse. Brandweer en burgemeester bevestigen intussen dat het om loos alarm ging. Vermoedelijk is een defect aan de waarschuwingssystemen de oorzaak. De federale politie heeft in het Antwerpse een internationaal gezocht crimineel opgepakt. Het gaat om een Albanees van 52 die eind jaren 90 een rivaal uit het misdaadmilieu vermoordde in een ziekenhuis in Milaan. De man kreeg levenslang, maar kon na een voorwaardelijke vrijlating enkele jaren geleden vluchten. Sindsdien leefde hij ondergedoken, vermoedelijk in ons land. De arrestatie verliep vlot. De man is aangehouden door de onderzoeksrechter en zit in de cel met het oog op uitlevering aan Albanië. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, blijft maar in waarde toenemen. Na een nieuwe stijging voor de derde dag op rij klom de beurswaarde tot $2,8 biljoen. En zo overtreft SpaceX zelfs Amazon. Eerder op de dag kondigde Musk nog de overname aan van een grote AI-startup. En dat joeg het aandeel nog verder de hoogte in. SpaceX is na enkele dagen al het op 4 na grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Vanavond en vannacht nog een enkel wolkje, maar droog bij minima tot 16 graden. Morgen baden we al in lange perioden van zon en halen we 26 graden. Vanaf donderdag heet en een graad of 30.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
3: Wat je ook maar wil, ik zal het geven.
0: Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.

vanavond vannacht, minima van rond 14 graden. Ook dan dikwijls veel wolken met toch nog een druppeltje, het zou kunnen. En dan naar woensdag toe, dan halen we al 25 graden in de provincie weliswaar. De kust een paar graden minder. Donderdag kan dat 7, 28 zijn. Vrijdag zelfs tot 32 graden. En dan zou het ook aan zee erg warm kunnen worden. Ook het weekend, erg hoge temperaturen, zomers warm. En misschien maandag zelfs nog een grotere piek in hitte. We gaan het zien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De FBI heeft zondag een grote terreuraanval verhinderd tijdens het grote kooigevecht vlakbij het Witte Huis. Dat zegt FBI-directeur Patel. Tijdens het evenement, ter viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid, is ook de 80ste verjaardag van president Trump gevierd. Volgens de FBI wilde een terreurgroep drones en explosieven gebruiken om paniek te zaaien en zouden daarna snipers mensen in het publiek doodschieten. Daarna was het plan het Witte Huis aan te vallen. Er zijn intussen al 5 arrestaties gebeurd. Op de campus van U Hasselt in Diepenbeek is de rust weergekeerd. De voorbije uren was er paniek nadat de alarmsystemen signaleerden dat op het wetenschapspark giftige stoffen waren vrijgekomen. Daarop waren alle onderzoekers geëvacueerd en panden ontruimd. De hulpdiensten kwamen ook massaal ter plaatse. Brandweer en burgemeester bevestigen intussen dat het om loos alarm ging. Vermoedelijk is een defect aan de waarschuwingssystemen de oorzaak. De federale politie heeft in het Antwerpse een internationaal gezocht crimineel opgepakt. Het gaat om een Albanees van 52 die eind jaren 90 een rivaal uit het misdaadmilieu vermoordde in een ziekenhuis in Milaan. De man kreeg levenslang, maar kon na een voorwaardelijke vrijlating enkele jaren geleden vluchten. Sindsdien leefde hij ondergedoken, vermoedelijk in ons land. De arrestatie verliep vlot. De man is aangehouden door de onderzoeksrechter en zit in de cel met het oog op uitlevering aan Albanië. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, blijft maar in waarde toenemen. Na een nieuwe stijging voor de derde dag op rij klom de beurswaarde tot $2,8 biljoen. En zo overtreft SpaceX zelfs Amazon. Eerder op de dag kondigde Musk nog de overname aan van een grote AI-startup. En dat joeg het aandeel nog verder de hoogte in. SpaceX is na enkele dagen al het op 4 na grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Vanavond en vannacht nog een enkel wolkje, maar droog bij minima tot 16 graden. Morgen baden we al in lange perioden van zon en halen we 26 graden. Vanaf donderdag heet en een graad of 30.
1: Nieuws uit je regio.
0: Er komen definitief dynamische verkeersborden aan de Verschavenbrug in Zeebrugge. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid en Brugs gemeenteraadslid Jasper Pille. De nieuwe LED-borden moeten weggebruikers tijdig waarschuwen wanneer de brug opent. Vandaag worden automobilisten en vrachtwagenchauffeurs vaak pas aan de brug zelf geconfronteerd met een brugopening, wat geregeld leidt tot vertragingen en verkeershinder. Volgens de minister heeft Port of Antwerp Bruges, beheerder van de brug en de omliggende wegen is, beslist om dynamische signalisatie te plaatsen op de 2 belangrijkste aanrijroutes, aan het begin van de Koffieweg en langs de J-Verschavenweg. De ledborden zullen ongeveer 5 minuten voor een brugopening geactiveerd worden. Bestuurders krijgen daardoor de kans om tijdig een alternatieve route te kiezen en onnodige wachttijden te vermijden. Daarnaast onderzoekt de havenbeheerder hoe de signalisatie rechtstreeks vanuit de eigen controlekamer kan worden aangestuurd. De borden worden nog dit jaar geplaatst. De stad Brugge heeft een wandelpad dat de verbinding tussen de Hofmeijerlaan en de Landvoogdlaan in Malle bij Sint-Kruis maakt, vernieuwd. De toegankelijkheid van de verbinding richting de kerk Sint-Thomas van Kantelberg kon al een poosje beter. Het wandelpad werd over een lengte van 60 meter volledig vernieuwd, goed voor een oppervlakte van 90 vierkante meter. Daarnaast verlaagde de stad ook 2 boordstenen, zodat mensen met een beperkte mobiliteit en ouders met een kinderwagen de doorsteek vlot en veilig kunnen gebruiken. De signalen dat het beter moest kwamen al een tijdje vanuit de buurt. De nieuwe verbinding zorgt niet alleen voor een comfortabeler wandeltraject tussen de Hofmeijerlaan en de Landvoogdlaan, maar maakt ook de toegang tot de kerk en de omliggende buurt een stuk gebruiksvriendelijker. Zomerbar Jack gaat enkele aanpassingen doorvoeren als ze zondag de match van de Rode Duivels tegen Iran live op groot scherm uitzenden. Tijdens de eerste match van maandagavond gingen er een paar zaken niet goed. Zo waren er eerst wat problemen met het scherm en later was het ook lang wachten voor een drankje aan de bar of aan de toiletten. Dat kwam ook omdat er bijzonder veel volk was afgezakt naar sportdomein De Koude Keuken in Sint-Andries. De duivelsgekte was in Brugge duidelijk nog aanwezig. Organisator Sander Meins voorziet tegen zondag 21 uur alvast een extra buitenbar en extra toiletten. De vrouw van 42 die in de nacht van 31 maart op 1 april 2025 onder invloed van alcohol een zware ravage aanrichtte in de Dutseelse Steenweg in Brugge, is voor de politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van €2.400, waarvan €800 met uitstel. Daarnaast krijgt ze een rijverbod van 2 maanden en moet ze een medisch onderzoek ondergaan. Het ongeval gebeurde rond 1:30 toen de bestuurster met haar Land Rover uit de bocht ging. Ze reed eerst een verkeersbord en een geparkeerde wagen aan, waarna ze tegen de gevel van een woning botste. Door de impact stortte een deel van de gevel in. Het aangereden voertuig werd bovendien tegen een tweede woning geslingerd. Hoewel de bewoners fysiek ongedeerd bleven, bleek tijdens de behandeling van de zaak dat een van hen nog altijd kampt met angststoornissen als gevolg van het incident. Daarom moest de vrouw zich onder meer verantwoorden voor onopzettelijke slagen en verwondingen. Na het ongeval legde ze een positieve ademtest af van 2,23 promille alcohol, wat overeenkomt met ongeveer 11 glazen alcoholische drank. Naast intoxicatie achter het stuur werd haar ook openbare dronkenschap ten laste gelegd. Ondanks het hoge alcoholgehalte ontsnapte de bestuurster aan de verplichting om een alcoholslot te laten installeren. Wel blijft ze tijdelijk rijongeschikt door het opgelegde rijverbod en het verplichte medische onderzoek.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer een Foodbar Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli, een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
1: met ook van de partij... Die

Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: De FBI heeft zondag een grote terreuraanval verhinderd tijdens het grote kooigevecht vlakbij het Witte Huis. Dat zegt FBI-directeur Patel. Tijdens het evenement, ter viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid, is ook de 80ste verjaardag van president Trump gevierd. Volgens de FBI wilde een terreurgroep drones en explosieven gebruiken om paniek te zaaien en zouden daarna snipers mensen in het publiek doodschieten. Daarna was het plan het Witte Huis aan te vallen. Er zijn intussen al 5 arrestaties gebeurd. Op de campus van U Hasselt in Diepenbeek is de rust weergekeerd. De voorbije uren was er paniek nadat de alarmsystemen signaleerden dat op het wetenschapspark giftige stoffen waren vrijgekomen. Daarop waren alle onderzoekers geëvacueerd en panden ontruimd. De hulpdiensten kwamen ook massaal ter plaatse. Brandweer en burgemeester bevestigen intussen dat het om loos alarm ging. Vermoedelijk is een defect aan de waarschuwingssystemen de oorzaak. De federale politie heeft in het Antwerpse een internationaal gezocht crimineel opgepakt. Het gaat om een Albanees van 52 die eind jaren 90 een rivaal uit het misdaadmilieu vermoordde in een ziekenhuis in Milaan. De man kreeg levenslang, maar kon na een voorwaardelijke vrijlating enkele jaren geleden vluchten. Sindsdien leefde hij ondergedoken, vermoedelijk in ons land. De arrestatie verliep vlot. De man is aangehouden door de onderzoeksrechter en zit in de cel met het oog op uitlevering aan Albanië. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, blijft maar in waarde toenemen. Na een nieuwe stijging voor de derde dag op rij klom de beurswaarde tot $2,8 biljoen. En zo overtreft SpaceX zelfs Amazon. Eerder op de dag kondigde Musk nog de overname aan van een grote AI-startup. En dat joeg het aandeel nog verder de hoogte in. SpaceX is na enkele dagen al het op 4 na grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Vanavond en vannacht nog een enkel wolkje, maar droog bij minima tot 16 graden. Morgen baden we al in lange perioden van zon en halen we 26 graden. Vanaf donderdag heet en een graad of 30.
0: Na, na, na, na. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
4: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Dit is VBM.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De FBI heeft zondag een grote terreuraanval verhinderd tijdens het grote kooigevecht vlakbij het Witte Huis. Dat zegt FBI-directeur Patel. Tijdens het evenement, ter viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid, is ook de 80ste verjaardag van president Trump gevierd. Volgens de FBI wilde een terreurgroep drones en explosieven gebruiken om paniek te zaaien en zouden daarna snipers mensen in het publiek doodschieten. Daarna was het plan het Witte Huis aan te vallen. Er zijn intussen al 5 arrestaties gebeurd. Op de campus van U Hasselt in Diepenbeek is de rust weergekeerd. De voorbije uren was er paniek nadat de alarmsystemen signaleerden dat op het wetenschapspark giftige stoffen waren vrijgekomen. Daarop waren alle onderzoekers geëvacueerd en panden ontruimd. De hulpdiensten kwamen ook massaal ter plaatse. Brandweer en burgemeester bevestigen intussen dat het om loos alarm ging. Vermoedelijk is een defect aan de waarschuwingssystemen de oorzaak. De federale politie heeft in het Antwerpse een internationaal gezocht crimineel opgepakt. Het gaat om een Albanees van 52 die eind jaren 90 een rivaal uit het misdaadmilieu vermoordde in een ziekenhuis in Milaan. De man kreeg levenslang, maar kon na een voorwaardelijke vrijlating enkele jaren geleden vluchten. Sindsdien leefde hij ondergedoken, vermoedelijk in ons land. De arrestatie verliep vlot. De man is aangehouden door de onderzoeksrechter en zit in de cel met het oog op uitlevering aan Albanië. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, blijft maar in waarde toenemen. Na een nieuwe stijging voor de derde dag op rij klom de beurswaarde tot $2,8 biljoen. En zo overtreft SpaceX zelfs Amazon. Eerder op de dag kondigde Musk nog de overname aan van een grote AI-startup. En dat joeg het aandeel nog verder de hoogte in. SpaceX is na enkele dagen al het op 4 na grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Vanavond en vannacht nog een enkel wolkje, maar droog bij minima tot 16 graden. Morgen baden we al in lange perioden van zon en halen we 26 graden. Vanaf donderdag heet en een graad of 30. Na,
1: na, na, na. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philip Dazen.

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Dit is VBRO.

0: Een chic idee, want dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebruld.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen
6: van 8 tot 10.
2: Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.
7: Ik neem

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: De sociale onvrede bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport laait alweer op. Nadat het overleg tussen directie en vakbonden spaak liep, volgens de bonden omdat de directie er amper tijd voor uittrok, heeft een deel van de bedienden het werk opnieuw neergelegd. Maandag was er ook al de hele dag hinder op de luchthaven door een spontane staking bij Aviapartner. Een 60-tal vluchten liep daardoor vertraging op. De bedienden aan de incheckbalies zijn voorlopig nog wel aan het werk. In Vosselaar in de Noorderkempen is dinsdag namiddag een autobestuurder overleden bij een ongeval. Het slachtoffer week met zijn wagen om een nog onbekende reden van de weg af en belandde tegen een verkeerslicht. De man aan het stuur overleed ter plaatse. Er waren geen andere voertuigen of personen bij het ongeval betrokken. Bruinen onder de zonnebank moet volledig uit onze gewoontes verdwijnen. Dat zegt Stichting Tegen Kanker. Naar schatting zijn jaarlijks een kleine 150 gevallen van melanoom in ons land rechtstreeks te linken aan zonnebankgebruik. De organisatie vraagt onmiddellijke maatregelen, waaronder een verbod op reclame en strengere controles. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lopen vooral jonge gebruikers onder de 35 dubbel zoveel risico op een huidgezwel. En Steve van den Kerkhof is niet langer bestuurder bij Eerste Klasser Antwerp. De voormalige CEO van Plopsa legt zijn mandaat neer. In het persbericht heeft het clubbestuur het over persoonlijke en respectloze aanvallen die de voorbije weken plaatsvonden. Supporters droegen al vaker grote spandoeken bij zich met de boodschap Plopsa buiten. Van den Kerkhof was bij de recreatiegroep eerder ontslagen als CEO na getuigenissen over toxisch leiderschap. Maar dat onderzoek is later stopgezet bij gebrek aan bewijzen. Tijdens de nacht droog en zacht tot 16 graden. En dat is de voorbode van een warme woensdag met weinig wolken en maximaal tot 26 graden. Donderdag klimt het kwik al naar 30 graden.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

van de stad mocht mijn ziel aan moer huis. Al heb ik je geld om plezier te betalen, ik vind wel een vrouwke heel net en genereus. Onder de glaas van de mannen strollen, werd die langse wereld een avondelijks bed. Ga mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen, vergeet

Wel een vrouw kan heel net en genereus. Laat ons dan samen de wereld verteren. Met klinkende glazen vol Franse wijn. Zingt mij met de mensen, dat hebben ze geren.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

De sociale onvrede bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport laait alweer op. Nadat het overleg tussen directie en vakbonden spaak liep, volgens de bonden omdat de directie er amper tijd voor uittrok, heeft een deel van de bedienden het werk opnieuw neergelegd. Maandag was er ook al de hele dag hinder op de luchthaven door een spontane staking bij Aviapartner. Een 60-tal vluchten liep daardoor vertraging op. De bedienden aan de incheckbalies zijn voorlopig nog wel aan het werk. In Vosselaar in de Noorderkempen is dinsdag namiddag een autobestuurder overleden bij een ongeval. Het slachtoffer week met zijn wagen om een nog onbekende reden van de weg af en belandde tegen een verkeerslicht. De man aan het stuur overleed ter plaatse. Er waren geen andere voertuigen of personen bij het ongeval betrokken. Bruinen onder de zonnebank moet volledig uit onze gewoontes verdwijnen. Dat zegt Stichting Tegen Kanker. Naar schatting zijn jaarlijks een kleine 150 gevallen van melanoom in ons land rechtstreeks te linken aan zonnebankgebruik. De organisatie vraagt onmiddellijke maatregelen, waaronder een verbod op reclame en strengere controles. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lopen vooral jonge gebruikers onder de 35 dubbel zoveel risico op een huidgezwel. En Steve van den Kerkhof is niet langer bestuurder bij Eerste Klasser Antwerp. De voormalige CEO van Plopsa legt zijn mandaat neer. In het persbericht heeft het clubbestuur het over persoonlijke en respectloze aanvallen die de voorbije weken plaatsvonden. Supporters droegen al vaker grote spandoeken bij zich met de boodschap Plopsa buiten. Van den Kerkhof was bij de recreatiegroep eerder ontslagen als CEO na getuigenissen over toxisch leiderschap. Maar dat onderzoek is later stopgezet bij gebrek aan bewijzen. Tijdens de nacht droog en zacht tot 16 graden. En dat is de voorbode van een warme woensdag met weinig wolken en maxima tot 26 graden. Donderdag klimt het kwik al naar 30 graden.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Dit is VBR.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

De sociale onvrede bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport laait alweer op. Nadat het overleg tussen directie en vakbonden spaak liep, volgens de bonden omdat de directie er amper tijd voor uittrok, heeft een deel van de bedienden het werk opnieuw neergelegd. Maandag was er ook al de hele dag hinder op de luchthaven door een spontane staking bij Aviapartner. Een 60-tal vluchten liep daardoor vertraging op. De bedienden aan de incheckbalies zijn voorlopig nog wel aan het werk. In Vosselaar in de Noorderkempen is dinsdag namiddag een autobestuurder overleden bij een ongeval. Het slachtoffer week met zijn wagen om een nog onbekende reden van de weg af en belandde tegen een verkeerslicht. De man aan het stuur overleed ter plaatse. Er waren geen andere voertuigen of personen bij het ongeval betrokken. Bruinen onder de zonnebank moet volledig uit onze gewoontes verdwijnen. Dat zegt Stichting Tegen Kanker. Naar schatting zijn jaarlijks een kleine 150 gevallen van melanoom in ons land rechtstreeks te linken aan zonnebankgebruik. De organisatie vraagt onmiddellijke maatregelen, waaronder een verbod op reclame en strengere controles. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lopen vooral jonge gebruikers onder de 35 dubbel zoveel risico op een huidgezwel. En Steve van den Kerkhof is niet langer bestuurder bij Eerste Klasser Antwerp. De voormalige CEO van Plopsa legt zijn mandaat neer. In het persbericht heeft het clubbestuur het over persoonlijke en respectloze aanvallen die de voorbije weken plaatsvonden. Supporters droegen al vaker grote spandoeken bij zich met de boodschap Plopsa buiten.